0: debat met de Tweede Kamer. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. En de Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui. Overdag is het wisselend bewolkt, de zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook veel buien en het wordt zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 3:00.
1: Dit is Frances Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor vliegveld Schiphol gaat door het kabinet opnieuw bekeken worden. Dat heeft minister Karremans gezegd in een debat met de Tweede Kamer. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. En de Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook veel buien en het wordt zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. 60s, 70s.

0: Het is 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor vliegveld Schiphol gaat door het kabinet opnieuw bekeken worden. Dat heeft minister Karremans gezegd in een debat met de Tweede Kamer. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. En de Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui. Overdag is het wisselend bewolkt, de zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook veel buien en het wordt zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 5:00.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor vliegveld Schiphol gaat door het kabinet opnieuw bekeken worden. Dat heeft minister Karremans gezegd in een debat met de Tweede Kamer. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. En de Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui. Overdag is het wisselend bewolkt, de zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook veel buien en het wordt zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga

0: Het is 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens over een wetswijziging om de heffing op importen uit de Verenigde Staten af te schaffen. In de Verenigde Staten is veel kritiek op een schikking tussen president Trump en de Belastingdienst. Democraten noemen de regeling openlijke corruptie en zijn bang dat ook kapitoolbestormers straks geld kunnen krijgen. Venezuela laat nog deze week 300 politieke gevangenen vrij, zo heeft parlementsvoorzitter Rodriguez aangekondigd. En het Deense Milieuagentschap wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen en de doodsoorzaak van het dier onderzoeken. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
4: Forever 49.
2: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
8: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
7: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3.000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Ik wil als dino.
16: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Zo, waar is het warm?
18: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
19: Mijn maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
20: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
19: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
21: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
22: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
23: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
24: Kom maar verder.
23: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental-banden, 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
24: Hij is weer klaar.
23: QuickFit en weer verder.
25: Forever 49, half 7 headlines.
26: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws.

0: De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens over een wetswijziging om de heffingen op importen uit de Verenigde Staten af te schaffen. In de Verenigde Staten is veel kritiek op een schikking tussen president Trump en de Belastingdienst. Democraten noemen de regeling openlijke corruptie en zijn bang dat ook kapitoolbestormers straks geld kunnen krijgen. Venezuela laat nog deze week 300 politieke gevangenen vrij, zo heeft parlementsvoorzitter Rodriguez aangekondigd. En het Deense Milieuagentschap wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen en de doodsoorzaak van het dier onderzoeken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar ongelukken. Op de A7 ging het mis van Den Oever naar Zaanstad bij de afrit Avenhoorn. De linkerrijstrook is daar dicht. De vertraging is een kwartier vanaf Wognum. Verder ook een ongeluk bij Amsterdam op de A10 bij Landsmeer. Daar is de weg nu ook dicht. Je kunt omrijden via de Koentunnel over de A10 Zuid en de A10 West. En op de A28 Zwolle Amersfoort bij Hoevelaken is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daar zijn twee rijstroken dicht. De parallelbaan is dicht. Dat gaat waarschijnlijk nog tot 2 uur duren en de vertraging is daar ongeveer 10 minuten.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
0: In het hele land buien en een matige en aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. In de middag temperaturen rond de 18 graden. Tussen de buien door laat ook de zon zich af en toe zien. In het noordoosten kans op onweer. Later in de middag en avond klaart het op en trekken de buien naar het oosten weg. De zuidwestenwind blijft matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. In de avond veel bewolking met hier en daar een opklaring en in het noordoosten nog kans op een bui. Na vandaag wordt het zonnig en droog en gaan de temperaturen fors omhoog naar waarden boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: 18 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
0: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is twee keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het. Lidl deals.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
6: Haibu.nl.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 450 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
9: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
12: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
15: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
20: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice.

0: gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
2: Het is 7 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Forever 49. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. Bedrijven moeten daardoor dicht blijven. Wie toch het gebied ingaat, kan een boete van meer dan €5.000 krijgen. De gemeente adviseert om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder de schoenen, zodat deze zich niet verder verspreiden. Het opruimen van de asbest kan mogelijk weken gaan duren. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens over een wetswijziging om de heffingen op importen uit de Verenigde Staten af te schaffen. Het parlement gaat daar medio juni over stemmen. Dat is voor de deadline van de Amerikaanse president Trump van 4 juli. Deze heeft gedreigd met hogere Amerikaanse handelstarieven als de Europese tarieven niet worden afgeschaft. De nieuwe heffingen worden volgens het eerder afgesloten akkoord met de VS 15%. In de Verenigde Staten is veel kritiek op een schikking tussen president Trump en de Belastingdienst. Onderdeel van die deal is een fonds van bijna $1,8 miljard... voor mensen die zeggen onterecht door de overheid onderzocht te zijn. Ook stopt de Belastingdienst met oude onderzoeken naar Trump en die van zijn familie en hun bedrijven. Democraten noemen de regeling openlijke corruptie en zijn bang dat ook kapitoolbestormers straks geld kunnen krijgen. Een Nederlandse gouden gedenkpenning uit het jaar 1672 heeft op een veiling bijna €160.000 opgebracht. Volgens het veilinghuis uit IJsselstein is dit een recordbedrag voor een Nederlandse medaille. Met de penning werd destijds de moord op de gebroeders De Wit herdacht. Het startbod lag op €30.000, maar verzamelaars dreven de prijs snel flink op. De koper is niet bekendgemaakt. De gedenkpenning blijft wel in Europa. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
2: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De ochtendspits komt nu snel op gang. Een paar ongelukken veroorzaken veel vertraging, vooral rond Amsterdam en in het midden van het land. Bij Amsterdam is de A10 dicht, de A10 Noord bij Landsmeer. Je kunt het beste omrijden via de Koentunnel over de A10 Zuid en West. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Maarsbergen een half uur vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En er is vanochtend vroeg al een ongeluk gebeurd op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. De vertraging is een half uur.
5: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
2: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s en 80s.
5: Forever 49. Tussen 7 en 10. Klaas van het Hof. Dit is In de Ochtend.

0: Ik zeg altijd, ik ben niet de beste, maar ik heb talent. Als je de beste bent, dan kun je vaak geen fouten meer maken. Heb je talent, dan kun je nog leren van anderen. En zo is het maar net. Tina Turner hoorde je. Het is woensdag 20 mei.
1: Goedemorgen.
0: Veel mensen denken dat de best van Tina Turner oorspronkelijk geschreven is door haar, maar het nummer werd al eerder opgenomen door Bonnie Tyler in 1988. Toen Tina het nummer hoorde, zag zij meteen potentie en maakte er met haar krachtige stem een nieuwe productie van. En je weet het, werd een hele dikke hit.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

John Miles en Music. Het orkestrale arrangement werd trouwens gemaakt door Andrew Powell, die later ook werkte met The Alan Parsons Project.

0: op en instappen. Helemaal geen probleem natuurlijk met muziek van de Beatles en Ticket to Ride.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine van vandaag. Net zoals de afgelopen dagen gaat je mee terugnemen naar de jaren 60, 70 en 80. En het volgende, ja, dat komt eigenlijk in al die jaren eigenlijk wel voor. Nog steeds denk ik eigenlijk wel. Maar ja, misschien heb jij zoiets van, dit is een hele leuke. Heb ik zelf ook gedaan. Een iconisch herkenbaar moment. In dit geval uit de jaren 60. Kinderen voetbalden op straat met jas als doelpalen. Totdat de straatverlichting aanging.
1: Dit is In de Ochtend. Forever 49.

0: vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad.
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delt

0: 18 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: Hey, ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, het is WK.
2: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
5: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
6: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
5: Wat is dat?
6: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €450 korting.
5: Wie heeft daar nou geen zin in?
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers. Praxis.
5: Heb jij ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Oh ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
16: Aldi. Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
18: Dat wordt genieten.
17: Ja, dus. Aldi.
19: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
20: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
23: Forever 49, half 8 headlines.
24: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens over een wetswijziging om de heffingen op importen uit de Verenigde Staten af te schaffen. In de Verenigde Staten is veel kritiek op een schikking tussen

0: president Trump en de Belastingdienst. Democraten noemen de regeling openlijke corruptie en zijn bang dat ook kapitoolbestormers straks geld kunnen krijgen. Een Nederlandse gouden gedenkpenning uit het jaar 1672 heeft op een veiling bijna 160.000 euro opgebracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De ochtendspit verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan in het midden van het land. Er zijn een paar bijzonderheden. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht veroorzaakt slecht wegdek bij knooppunt Everdingen een file van 9 kilometer. De vertraging is ongeveer 20 minuten. De rechte rijstrook is dicht. En op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en Hoevelaken een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. Er is een vrachtwagen tegen een afzetting aangereden. Die moet worden gerepareerd en dat gaat waarschijnlijk tot 2 uur duren. In de tussentijd kun je omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
0: In het hele land buien en een matige en aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. In de middag temperaturen rond de 18 graden. Tussen de buien door laat ook de zon zich af en toe zien. In het noordoosten kans op onweer. Later in de middag en avond klaart het op en trekken de buien naar het oosten weg. De zuidwestenwind blijft matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. In de avond veel bewolking met hier en daar een opklaring en in het noordoosten nog kans op een bui. Na vandaag wordt het zonnig en droog en gaan de temperaturen fors omhoog naar waarden boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
3: Forever 49.
1: Celebrating life.
3: Dit is In de Ochtend.

Girls, It's Raining Men. Er kan hier en daar nog een buitje vallen. Het is allemaal plaatselijk, maar de komende dagen vanaf morgen 19 graden, vrijdag 25 graden. En richting het zuiden, het zuidoosten, daar gaan ze de eerste 30er aanraken de komende dagen. En dat is toch wel een lekker vooruitzicht. Dit is Asia.

genieten met de allerlekkerste uit de jaren 60, 70 en 80 hier op Forever 49. Je luistert naar je in de ochtend. Hele goede morgen, de Eagles en Hotel California. Straks in de tweede uur en in de derde uur hebben we natuurlijk weer een tijdmachine voor je. In de derde uur de lach van de dag met Jeroen Smits. En we hebben nog een preview van onze nieuwe podcast die sinds deze week online staat. Nu eerst Lionel Richie, Stuck on You.

0: overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Haibu. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
8: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo.
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed. Thanks, bo.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: En actie, olifant.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
14: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: De Zonnebloem helpt gemeentes om stemlokalen toegankelijk te maken voor mensen met een lichamelijke beperking. Met een checklist waarmee je in 7 stappen ontoegankelijke situaties signaleert en oplost. Zo zorgen we er samen voor dat op 18 maart iedere stem wordt gehoord. Download de checklist op zonnebloem.nl/stemmen.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
18: Het is 8 uur.
19: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Forever 49.
18: In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De twee schudden elkaar de hand op de trappen van de grote hal van het volk. De leiders hadden het over de onwrikbare Chinese-Russische banden en Poetin heeft Xi uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland volgend jaar. Ze gaan vandaag praten over de oorlog in het Midden-Oosten en andere gemeenschappelijke internationale kwesties. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. De 53-jarige man is vorige week woensdagochtend voor het laatst gezien. Hij maakte een wandeltocht in een gebied in het noordwesten van het Caribisch eiland, bij Wells Bay. Er werd met helikopters en drones naar de man gezocht. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Het wandelgebied wordt vandaag weer voor het publiek opengesteld. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. Bedrijven moeten daardoor dicht blijven. Wie toch het gebied ingaat, kan een boete van meer dan €5.000 krijgen. De gemeente adviseert om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder de schoenen, zodat deze zich niet verder verspreiden. Het opruimen van de asbest kan mogelijk weken gaan duren. Een Nederlandse gouden gedenkpenning uit het jaar 1672 heeft op een veiling bijna €160.000 opgebracht. Volgens het veilinghuis uit IJsselstein is dit een recordbedrag voor een Nederlandse medaille. Met de penning werd destijds de moord op de gebroeders De Wit herdacht. Het startbod lag op €30.000, maar verzamelaars dreven de prijs snel flink op. De koper is niet bekendgemaakt. De gedenkpenning blijft wel in Europa. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
19: Forever 49 verkeer.
20: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden en zuiden van het land staan de meeste files. Er zijn er een paar die opvallen. Op de A6 bijvoorbeeld van Muiden naar Lelystad. Die weg is dicht tussen Almere Oostvaarders en Lelystad. Er is een ongeluk gebeurd. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. De andere kant op ook een lange file van Emmeloord naar Muiden tussen Lelystad en Almere Oostvaarders. Ook een half uur verdraging. Op de A10 is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. Daar zijn nu twee rijstroken dicht richting Utrecht. Vanaf Volendam is de verdraging 25 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere bij Hilversum ligt het een en ander op de weg. Er zijn er twee rijstroken dicht. Vanaf Beeldhoven is de verdraging 20 minuten. Op de A28 Zwolle-Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken een half uur verdraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk vanochtend vroeg. De vertraging is daar dus ook ruim een half uur. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Belfeld en Venlo 40 minuten vertraging door een ongeluk.
19: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating life.
21: 60s, 70s en 80s.
19: Forever 49.
22: Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: We zijn lekker aan het bouwen, waarom ook niet? Dat deden we samen met Starship en We Build This City. Woensdag 20 mei.
1: Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen. Je dag lekker in balans beginnen. Dag 140 van het jaar. In dit uur hebben we natuurlijk de tijdmachine voor je. We gaan terug in de tijd naar de jaren 70. Een iconisch en herkenbaar moment. En over herkenbare momenten gesproken. Deze ken je vast wel. Denken dat je pakketje vandaag komt tussen 8 uur 's morgens en 10 uur 's avonds. En hij komt helemaal niet.
2: In de ochtend, Forever 49.

Wij hebben het vaak over pareltjes die wij draaien hier op Forever 49. Dit is zo'n pareltje. Wishful Thinking van China Crisis. Klinkt heel warm en romantisch, maar de tekst gaat eigenlijk over een relatie die langzaam uit elkaar valt. Leuk detail is wel, de band kwam uit Liverpool, dezelfde stad als in de

0: Door de jaren heen door vele artiesten uitgebracht. Dit is misschien wel de mooiste. Zullen de fans zeggen Elvis Presley en Suspicious Minds. Wij zijn beland bij de Tribute Podcast. Sinds deze week hebben we weer een nieuwe podcast online staan. Deze keer met Lovers Rock, de Sade Experience. Aan het einde van deze week, die is niet zo ver weg meer. Aanstaande vrijdag dus, vanaf 4:00 bij Ron in de middag. Ron gaat namelijk weer 2 vrijkaarten weggeven voor het concert wat plaats gaat vinden op 14 juni in Bergen-Eik. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is natuurlijk de podcast beluisteren. Want in de podcast wordt een vraag gesteld. En weet jij het antwoord? Dan ga je die gewoon lekker doorgeven. Hier heb je alvast een preview.
1: De Forever 49 Tribute Podcast. In deze aflevering praat Pierre met...
2: Lovers Rock, de Sade Experience. Maar Sade, horen we de laatste tijd niet zoveel van.
3: Nee, maar Sade heeft ook een beetje de reputatie om er heel lang tussenuit te gaan. En dan in één keer terug te komen met een knijter van een plaat. Dus het zou zomaar kunnen ook.
1: De Forever 49 Tribute Podcast. Forever
4: 49. Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
7: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300

0: gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op.
1: Hey 49-plusser, er is een nieuwe podcast speciaal voor jou. De 50ers, waarin zangeres Birgit Lewis, acteur Patrick Stoof, schrijfster Ivanka van der Zwaan en ik, radiomaker Sander de Heer, alle clichés en taboes van leeftijdsgenoten proberen op te helderen.
2: Ja, en niet alleen maar over vrouwengedoe en over de overgang.
3: Ja, of mannen praten over bierbuik en Viagra.
4: Nee joh, elke aflevering een open gesprek over een thema dat elke 50er boeit. Over vriendschappen, kwaaltjes, carrière.
1: We zijn er nu op alle platformen.
5: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
6: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
0: Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
7: Forever 49, 8:30 headlines.
8: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De leiders hadden het over de onwrikbare Chinese-Russische banden en Poetin heeft Xi uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland volgend jaar. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. De 53-jarige man is vorige week woensdagochtend voor het laatst gezien. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. Een Nederlandse gouden gedenkpenning uit het jaar 1672 heeft op een veiling bijna 160.000 euro opgebracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Forever 49 verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op woensdag. De meeste files staan op de wegen in Gelderland, Utrecht en in Noord-Brabant. De volgende wegen sta je het langst in de file. Op de A2 stad van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen een half uur vertraging. Het wegdek is er slecht aan toe. De rechte rijstrook is dicht. De A6 van Muiden naar Lelystad is helemaal dicht bij Lelystad door een ernstig ongeluk. Voorlopig kun je beter omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Op de A10 is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. Vanaf Durgerdam is de vertraging richting Utrecht ongeveer 20 minuten. Bij knooppunt Amstel zijn ook twee rijstroken dicht. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
7: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
8: In het hele land buien en een matige en aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. In de middag temperaturen rond de 18 graden. Tussen de buien door laat ook de zon zich af en toe zien. In het noordoosten kans op onweer. Later in de middag en avond klaart het op en trekken de buien naar het oosten weg. De zuidwestenwind blijft matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. In de avond veel bewolking met hier en daar een opklaring en in het noordoosten nog kans op een bui. Na vandaag wordt het zonnig en droog en gaan de temperaturen fors omhoog naar waarden boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
7: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
10: Celebrating life.

0: 86, The Coming Arts en Don't Leave Me This Way. Natuurlijk eerder uitgebracht door Harold Melvin en de Blue Notes en Thelma Houston.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine in dit uur. Ik ga je mee terugnemen naar natuurlijk de jaren 70. In het eerste uur hadden we de jaren 60. En straks in het derde uur, iconisch herkenbaar moment uit de jaren 80. Maar nu eerst de jaren 70. Bijna alles in huis was oranje, bruin of groen.
1: Dit is In de Ochtend.

Je luistert naar In de Ochtend. Hele goeiemorgen. Met muziek van Elton John en I'm Still Standing. Veel mensen zagen toen de tijd, wat betreft dit nummer I'm Still Standing, als triomfantelijk comebacknummer van Elton John. Maar Elton zei later dat het eigenlijk deels gericht was aan mensen die dachten dat hij persoonlijk en professioneel op was. Na moeilijke jaren vol stress, verslaving en relatieproblemen.

Bonnie Tyler. Inmiddels is ze 74 jaar en het gaat eigenlijk niet zo goed met de zangeres. Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat ze gereanimeerd is na een hartstilstand. De toestand van Bonnie Tyler is nog altijd zorgwekkend. Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler. Richting het einde van het tweede uur in de ochtend. Straks de lach van de dag met Jeroen. En we hebben natuurlijk nog de tijdmachine voor je.

0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister.

0: polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf met een V.
1: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Vertrouwd sinds 1999.
3: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
4: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle damesschoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Bestel je obu op netlink.nl.
5: Poes Lot at vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Het is 9 uur.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Forever 49. Volgens de Financial Times zouden de voormalige president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi of de vroegere Duitse bondskanselier Angela Merkel de EU kunnen vertegenwoordigen in mogelijke vredesonderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. De buitenlandminister zou hierover volgende week op Cyprus gaan vergaderen. Zo bericht de krant op basis van anonieme bronnen. Ook in Oostenrijk worden 2 mensen verdacht van deelname aan de zogenaamde snipersafaris in Sarajevo. Hierbij mocht in de jaren 90 tegen betaling op onschuldige burgers in de belegerde stad worden geschoten. Eerder werd al bekend dat de Italiaanse autoriteiten de betrokkenheid van meerdere Italiaanse mannen aan het onderzoeken zijn. De bedragen die vermogende buitenlanders, onder wie ook Fransen en Zwitsers, voor een weekend schieten aan de Bosnische Serviërs betaalden, lagen rond de 100.000 euro. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De twee schudden elkaar de hand op de trappen van de grote hal van het volk. De leiders hadden het over de onwrikbare Chinese-Russische banden en Poetin heeft Xi uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland volgend jaar. Ze gaan vandaag praten over de oorlog in het Midden-Oosten en andere gemeenschappelijke internationale kwesties. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. De 53-jarige man is vorige week woensdagochtend voor het laatst gezien. Hij maakte een wandeltocht in een gebied in het noordwesten van het Caribisch eiland, bij Wells Bay. Er werd met helikopters en drones naar de man gezocht. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Het wandelgebied wordt vandaag weer voor het publiek opengesteld. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
8: Forever 49 verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen op. Er zijn nog een paar bijzonderheden. Zo is de vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht nog altijd fors. Tussen de knooppunten Del en Everdingen een half uur oponthoud. Het wegdek is er slecht aan toe. De rechterrijstrook is dicht. Op de A6 Muiden-Lelystad gebeurde een ernstig ongeluk, waardoor de weg dicht is tussen Almere-Oostvaarders en Lelystad. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. De andere kant op daardoor ook een hele lange file van Emmeloord naar Muiden, tussen Lelystad en Almere-Oostvaarders, 3 kwartier vertraging. En op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken ook ruim een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. In dat geval kun je het beste omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
10: Forever 49.
11: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
12: 60s, 70s and 80s.
13: Forever 49.
14: Top 10.

0: is alweer het laatste uur van in de ochtend op deze woensdagochtend. Trapt af met de Simple Minds en Don't You Forget About Me. Hele goeiemorgen, het is 20 mei.
1: Goeiemorgen.
0: Heerlijk je dag in balans beginnen. Het is namelijk dag 140 van het jaar 2026 of 2026. Het is maar net hoe je zelf wil uitspreken. In dit uur neem ik je mee terug in de tijd. Wat betreft de tijdmachine, iconisch herkenbaar moment uit de jaren 80. En we hebben straks nog de lach van de dag met Jeroen.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

Wat een juweeltje blijft dit van Earth, Wind and Fire. After the Love Has Gone. Indrukwekkend is het eigenlijk wel, want het nummer dat won toentertijd in de jaren 70 een Grammy en staat bekend om zijn extreme complexe vocale arrangementen. En dat was iets waar Earth, Wind and Fire beroemd om was.

0: Boys, God Only Knows, kwam uit 1966. Vonden sommige radiostations in die tijd het ontzettend gewaagd, omdat de titel God bevatte, iets wat toen de tijd ongebruikelijk was in de popmuziek. Toch groeide het nummer later uit tot een van de meest geprezen popsongs ooit.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine in het laatste uur van in de ochtend. Ik neem je mee terug naar een iconisch herkenbaar moment uit de jaren 80, namelijk cassettebandjes raakten altijd in de knoop, vaak precies bij je favoriete nummer.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Pepsi, Rivella, Royal Club en 7-Up 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes, tweede halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
7: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
10: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
11: Is dit allemaal van jou?
12: Alleen de belangrijke dingen.
13: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
18: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
19: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
20: Happy birthday, Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Boordevol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
19: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
21: Dat wordt genieten.
19: Ja, dus. Aldi.
22: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
23: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
22: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
24: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
25: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
26: Zonalarm! Smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming.

0: korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
2: Forever 49 half 10 headlines.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Financial Times zouden de voormalige president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi of de vroegere Duitse bondskanselier Angela Merkel de EU kunnen vertegenwoordigen in mogelijke vredesonderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. Ook in Oostenrijk worden twee mensen verdacht van deelname aan de zogenaamde snipersafaris in Sarajevo. Hierbij mocht in de jaren 90 tegen betaling op onschuldige burgers in de belegerde stad worden geschoten. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 90 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nog veel vertraging. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en Blarikum 20 minuten door een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen is het wegdek er slecht aan toe. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging ongeveer 20 minuten. Op de A6 Muiden-Lelystad bij Lelystad is de weg helemaal dicht door een ernstig ongeluk. Verkeer kan omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. De andere kant op de A6, daardoor ook een lange file tussen Lelystad en Almere. Daar ook 25 minuten vertraging. En op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken een half uur oponthoud door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht.
2: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
3: In het hele land buien en een matige en aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. In de middag temperaturen rond de 18 graden. Tussen de buien door laat ook de zon zich af en toe zien. In het noordoosten kans op onweer. Later in de middag en avond klaart het op en trekken de buien naar het oosten weg. De zuidwestenwind blijft matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. In de avond veel bewolking met hier en daar een opklaring en in het noordoosten nog kans op een bui. Na vandaag wordt het zonnig en droog en gaan de temperaturen fors omhoog naar waarden boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Welkom. Het is nu tijd voor
5: dit is In de Ochtend.

ik laatst een hele goedemorgen en lieve luisteraars natuurlijk ook op deze Breek de Weekdag, de woensdagochtend. En Jeroen Smit hier met natuurlijk ook vandaag weer een klein grapje, verhaaltje en een dingetje, een datje, een zusje of een zootje. Ik neem jullie mee naar twee jagers. Het zijn twee hele goede vrienden van elkaar, die gaan jagen. Midden in het bos en ver weg van de bewoonde wereld. En op een gegeven moment, een van de jagers die zakt in elkaar. En die grijpt zo naar zijn borst en die ademt slecht en glazen ogen. Dus die jagen helemaal in paniek. Dus die belt de hulpdienst en die krijgt uiteindelijk iemand aan de telefoon. Toen zegt die vrouw, die zegt, ja, wat is dat nou, dit en dat en zus en zo. En toen zegt die vrouw, ja, maar ik moet wel zeker weten dat hij echt dood is, hè. Want ja, anders dan gaan wij niet komen. Toen zegt die jager, ogenblikje. Dus die legt die telefoon in het gras. Toen hoort die vrouw aan de andere kant er boem, boem, boem. 2, 3 knallen uit het geweer. Toen komt die man terug, die andere jager komt terug aan de telefoon. Toen zegt hij, oké, en nu dan?

The Air That I Breathe, uit 1974, was eigenlijk een cover. Het nummer werd oorspronkelijk opgenomen door Albert Hammond, die ook mede schreef samen met Mike Hazelwood. Het einde van In de Ochtend is in zicht voor deze woensdag. Woensdag 20 mei. We gaan ons ophaken voor de nieuwe aflevering van Hansie is op vakantie, maar Pierre van der Stappen is aanwezig. Veel

0: Wij bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen. 1 plus 1 gratis. En alle

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken.

0: De Zonnebloem helpt gemeentes om stemlokalen toegankelijk te maken voor mensen met een lichamelijke beperking. Met een checklist waarmee je in 7 stappen ontoegankelijke situaties signaleert en oplost. Zo zorgen we er samen voor dat op 18 maart iedere stem wordt gehoord. Download de checklist op zonnebloem.nl/stemmen.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.

0: jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
0: De laatste keukentrends. Keukenloods heeft het.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Het is 10 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Steeds meer honden en katten kampen met voedselallergieën. Verkeerde voeding door onduidelijke etikettering zorgt voor problemen. De Verenigde Staten zullen de komende jaren meer troepen uit Europa terugtrekken dan de eerder deze week aangekondigde 5000. Volgens de Financial Times zouden de voormalige president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi of de vroegere Duitse bondskanselier Angela Merkel de EU kunnen vertegenwoordigen in mogelijke vredesonderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. Ook in Oostenrijk worden twee mensen verdacht van deelname aan de zogenaamde snipersafaris in Sarajevo. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Forever 49 verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Naarden en Blaricum 6 kilometer file. De vertraging is 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen nog 1 kwartier vertraging door slecht wegdek. Daar is de rechte rijstrook dicht. Er staat een vrachtwagen met pech op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Maarhezen. Daar is ook de rechte rijstrook dicht, kost je 1 kwartier. De A6 Muiden-Lelystad is dicht bij Lelystad door een ernstig ongeluk. Voorlopig kun je het beste omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. En op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken ruim 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
8: Dit programma wordt u aangeboden door tuindeuren.nl.
9: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: De Pointer Sisters en Jump For My Love aan het begin van deze aflevering van Klein op Forever 49. Het is woensdag, het is alweer woensdag. Wat gaat het snel. Met dank aan Klaas van het Hof. We gaan er weer lekker tegenaan met heerlijke muziek uit de 60s, 70s en 80s.
1: Unieke hits.
2: Bumper en bumper.
1: Bumperklever.
2: Bumperklever.
3: Rocks!

Destijds was dit best wel een bijzondere samenwerking. Dusty Springfield, good old Dusty, samen met de Pet Shop Boys. And what have I done to deserve this? Ik heb een veiligheidswaarschuwing voor je. De producent van de squeeze- en stretchproducten van Editors waarschuwt voor producten die asbest kunnen bevatten. Een gevaarlijke stof dus. Het gaat om producten die te koop zijn geweest via diverse webwinkels. En de verkoopperiode was september 2025 tot en met maart 2026. Nogmaals, het gaat om diverse squeeze- en stretchproducten van Editors.

Brothers kwamen uit Florida. Ik heb het over de broertjes Bellamy, David Milton en Homer Howard. Zij waren de Bellamy Brothers en hadden een hit met Let Your Love Flow. En dan nu ABBA. Hier is Lay All Your Love on Me.

0: fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
7: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bijts en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.

0: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
1: Klopt, minstens 2 dagen per week.
0: En jij?
1: Ik meestal maar 1 keer per maand.
0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
1: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het

0: op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Beest en Knapend Everdingen 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. De rechte rijstrook is dicht. Het wegdek is er daar slecht aan toe. Op de A6 Muiden-Lelystad tussen Almere-Oostvaardes en Lelystad is de weg helemaal dicht door een ernstig ongeluk. Je kunt voorlopig het beste omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. De andere kant op ook een file daardoor. Tussen Lelystad Airport en Almere Oostvaarders een kwartier vertraging. En op de A28 Zwolle Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Vanochtend vroeg is daar een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Je kunt eventueel omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
3: In het hele land buien en een matige en aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. In de middag temperaturen rond de 18 graden. Tussen de buien door laat ook de zon zich af en toe zien. In het noordoosten kans op onweer. Later in de middag en avond klaart het op en trekken de buien naar het oosten weg. De zuidwestenwind blijft matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. In de avond veel bewolking met hier en daar een opklaring en in het noordoosten nog kans op een bui. Na vandaag wordt het zonnig en droog en gaan de temperaturen fors omhoog naar waarden boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
0: Forever 49.
1: Celebrating life.

0: Steve Springfield en de Pet Shop Boys al over bijzondere samenwerkingen. Maar dit was er ook zo een. Queen en David Bowie.
1: Hansie op vakantie.
0: Op vakantie voelt alles soms groter dan thuis. Ik reed eens door Amerika over zo'n eindeloze weg met neonborden, diners en enorme auto's. Dan begrijp je ineens waarom zoveel muziek uit de jaren 80 dat gevoel van vrijheid heeft. Kids in America van Kim Wilde zit vol energie van onderweg zijn. Alsof alles nog mogelijk is en de nacht nog lang niet voorbij is. Misschien blijft Amerika daarom zo tot de verbeelding spreken. Omdat het voelt alsof je midden in een film bent beland.
2: En zo bracht Hansie op vakantie me bij deze plaat.
1: Hansie op vakantie.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Odido. Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Ik kan niet werken vandaag.
6: Waar heb je last van?
5: Koorts. Oranje koorts.
7: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
8: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
9: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
10: Geeft ruimte.
11: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
15: Helemaal los bij Ethos.
16: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
14: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
18: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
20: Oh. Goedemorgen allemaal.
21: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
22: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
23: Ik wil als Dino.
24: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
25: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
26: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
4: Het is 11 uur.
6: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In het asielzoekerscentrum Ter Apel zullen vanaf vandaag niet langer alle asielzoekers worden toegelaten, maar een beperkte groep op basis van een toets van hun urgentie. Het is nog niet bekend waar nieuwe asielzoekers de nacht kunnen doorbrengen als er geen plek voor ze is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie in april op 2,8% is uitgekomen. Vooral de olie- en gasprijzen zijn flink gestegen. Op station Rotterdam CS hebben vandaag de eerste NS-medewerkers een wapenstok gekregen. Alle conducteurs krijgen dit jaar een bodycam. Steeds meer honden en katten kampen met voedselallergieën. Verkeerde voeding door onduidelijke etikettering zorgt voor problemen. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A6 Muiden-Lelystad is nog altijd dicht tussen Almere Oostvaarders en Lelystad door een ernstig ongeluk. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Op de A28 Zwolle-Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken 10 minuten vertraging. Daar zijn ze een vrachtwagen aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht. Er ligt ook veel zonnebloemolie op de weg. Op de A30 Barneveld-Ede bij Lunteren 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is dicht. In dat geval kun je ook het beste omrijden via Apeldoorn over de A1, de A50 en de A12.
27: Forever 49.
28: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

11:49 met Soul Sister and the Way to Your Heart. De bel voor de tweede ronde van de kleine Forever 49 met Survivor. Hier is The Eye of the Tiger.

rustig aan op de woensdagochtend met Take It Easy. You're the Eagles. Er is een valse e-mail die rondgaat van de Belastingdienst. Het gaat over de koopkrachtcompensatie. Die zou verlopen. Het is een laatste herinnering, staat er in de mail. Maar de e-mail is vals, dus niet echt van de Belastingdienst.

Summertime van Mungo Jerry. Over zomer gesproken. Vandaag nog wat wisselvallig, maar vanaf morgen zonnig en droog met temperaturen die geleidelijk stijgen naar waarden ruim boven het gemiddelde. Dat ziet er goed uit.

0: Hey buurman.
1: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
3: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Pinksterdeals. Krijg vandaag 10% extra korting bovenop je Otrium bestelling.
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
15: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
16: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
18: Honda, the power of dreams.
19: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
20: Zoveel money!
19: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
22: Kom maar verder.
21: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
22: Hij is weer klaar.
21: QuickFit en weer verder.
23: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon.

0: op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB.
3: Op de A6 van Muiden naar Lelystad is vanochtend een ernstig ongeluk gebeurd bij Lelystad en de weg is daar nog steeds dicht. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Op de A30 Barneveld-Ede gebeurde ook een ongeluk bij Lunteren. Daar is de weg ook dicht. Kost je 25 minuten. In dat geval kun je het beste omrijden via Apeldoorn over de A1, de A50 en de A12. En op de A76 Aken-Geleen bij Nut. 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
4: Vanmiddag vallen er nog een paar buien, maar af en toe is de zon ook van de partij. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Vanavond kan er in het oosten nog een bui vallen, maar in de nacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen verandert het weerbeeld van wisselvallig naar zomers. Over het algemeen is het vrij zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Het noorden blijft wat achter, daar is de bewolking hardnekkiger. De zwak tot matige wind waait vanuit het zuidwesten en in de middag tikt de thermometer de 20 tot 23 graden aan. Op de Wadden is het wat frisser met 16 tot 19 graden. Op vrijdag houdt het zomerse weer aan. De wind zit in de zuidoosthoek en stuwt nog warmere lucht onze kant op. In de middag kan het ruim 25 graden worden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
5: Celebrating life.

zijn als de nieuwe 49ers Cecilia zou wel heten. Nou, het is niet zo. We gaan naar Richard Vos uit Winterswijk in de Achterhoek. 20 mei. Hij wordt vandaag 50 jaar. Hij is geboren in 1976. En nu officieel een nieuwe Forever 49er. Hij krijgt felicitaties van zijn broer Erik, de mannen van de motorclub en buurvrouw Ans, die altijd als eerste de vlag uithangt als Richard jarig is. Richard zegt zelf, 50, gewoon blijven rollen en nooit stil blijven staan. En Richard, je broer wist meteen welke artiest hierbij hoorde. Tina Turner.

49er Julien Clerc was dit. Hij is 78 jaar nu. Si on chantait. En tot zover deze aflevering van Klein op Forever 49. Ik ben er straks om 3:00 met 3:15. En anders morgen weer in de ochtend. Dus een hele fijne dag verder.

0: Wij bedanken tuindeuren.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimaal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Alle

0: gratis buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Gek op lage prijs.

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot

0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Hey, ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, het is WK.
3: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers. Praxis.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
8: Het is 12 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Algemene Rekenkamer meldt dat het ministerie van Justitie te weinig doet om rechtszaken sneller af te handelen. Ook het ministerie van Defensie krijgt een tik op de vingers. Vanmorgen werden inwoners van de Litouwse hoofdstad Vilnius even kort opgeroepen om vanwege een dronemelding te schuilen. In het parlement ging het luchtalarm af en ook het vliegveld ging dicht. De waarschuwing is ondertussen niet meer van kracht. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de 5 Italiaanse duikers geborgen die vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar onderwatergrotten om het leven kwamen. In het asielzoekerscentrum in Ter Apel zullen vanaf vandaag niet langer alle asielzoekers worden toegelaten, maar een beperkte groep op basis van een toets van hun urgentie. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
10: Forever 49 verkeer.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Weert en Kelpen-Oler 4 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Het komt door een ongeluk. De A6 Muiden-Lelystad die is dicht tussen Almere-Oostvaarders en Lelystad door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A76 Aken-Geleen bij Nut Centrum is de vertraging 20 minuten ook door een ongeluk. En daar is ook de rechterrijstrook dicht.
10: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

Dit is een beetje een knipoog naar het mooie weer wat eraan gaat komen richting het weekend. Barbecue aan, tequilaatje, rummetje cola. Het maakt niet uit als het maar gezellig is. Gezellig is het ook aan de langste en gezelligste lunchtafel van Nederland. Dit is Lunch Hour. Loslopers hoor je en La Bamba. En dit is Cloud. Eet smakelijk trouwens.

Money's Too Tight to Mention, Simply Red. En als je dacht dat het het originele nummer was van Simply Red, dan moet ik je helaas teleurstellen. Het is namelijk een cover. Het origineel is van de Valentine Brothers uit 1982.

luisteren naar Lunch Hour. De langste en gezelligste lunchtafel van Nederland. Ga lekker zitten, geniet van je lunch. Eet smakelijk trouwens. Bee Gees, sorry, Nights on Broadway uit 1975. Is zeer bijzonder omdat hier voor het eerst duidelijk de beroemde hoge stem van Barry Gibb te horen is. Een geluid dat later het handelsmerk van de Bee Gees zou worden tijdens het discotijdperk.

0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: De Zonnebloem helpt gemeentes om stemlokalen toegankelijk te maken voor mensen met een lichamelijke beperking. Met een checklist waarmee je in 7 stappen ontoegankelijke situaties signaleert en oplost. Zo zorgen we er samen voor dat op 18 maart iedere stem wordt gehoord. Download de checklist op zonnebloem.nl/stemmen.
6: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier 2 plus 3 gratis. Walrapad textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen van Albert
6: Heijn. Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen.

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Aldi.
9: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
10: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
11: Forever 49 verkeer.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB.
13: Er staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Weert en Kelpen-Oler is de vertraging 20 minuten door een ongeluk. Er is daar één rijstrook dicht. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en de Meren een kwartier vertraging door een dak op de weg. De linkerrijstrook is dicht. En op de A76 Aken-Geleen bij Spouwbeek is de vertraging 10 minuten door een auto met pech.
11: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
14: Vanmiddag vallen er nog een paar buien, maar af en toe is de zon ook van de partij. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Vanavond kan er in het oosten nog een bui vallen, maar in de nacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen verandert het weerbeeld van wisselvallig naar zomers. Over het algemeen is het vrij zonnig met hier en daar wat stapelwolk.

Rod Stewart, Tonight I'm Yours. Muziek uit 1981. Leuk feitje om te weten is, de oudere fans, de diehard fans van Rod, die hadden een beetje moeite met de nieuwe sound in de jaren 80. Maar het nummer werd een hele grote hit. En dat kwam eigenlijk door het jongere publiek van MTV toen de tijd. Mede door de videoclip.

Jones. It's Time You Break My Heart. Een van die grote hits toen de tijd. Waar we gelukkig nog steeds van kunnen genieten. Ook hier aan de langste en gezelligste lunchtafel van Nederland. Muziek van de Supremes.

Crowded House, Don't Dream It's Over, 1986. Het werd wereldwijd een enorme hit en is nog steeds een van de bekendste liedjes van Crowded House. En dat nummer is door een aantal artiesten ook door de jaren heen gecoverd, waaronder Sixpence, None the Richer en natuurlijk Miley Cyrus. Dit was Lunch Hour voor de woensdag. Ik hoop dat het gesmaakt

Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
2: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
1: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Mijn internet is vandaag, maar ik wil
5: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
4: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
5: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe, met een V.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
9: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
11: Het is 1 uur.
12: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Financiënminister Heijnen wil dat de Algemene Rekenkamer en Defensie de hoofden bij elkaar steken en met elkaar over de aanbestedingen gaan praten. Heijnen zei, ik zet ze beide in een hok, ga erbij zitten en dan gaan we het oplossen. En de Algemene Rekenkamer schrijft dat het aantal flexwoningen tegenvalt. Doelen die eerder gesteld werden, zoals het bouwen van 15.000 van dit soort tijdelijke woningen per jaar, werd ruimschoots niet gehaald. Volgens Frankrijk kan nog niet worden vastgesteld dat er mijnen in de straat van Hormuz liggen. Het land bereidt zich wel voor om, mocht het nodig zijn, mijnen te ruimen. Er wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie $3,4 miljoen uit het noodfonds ingezet om de uitbraak van het ebola-virus tegen te gaan. WHO verwacht dat het aantal besmettingen blijft oplopen. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
13: Forever 49 verkeer.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar files op de A12, eentje van Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. De vertraging is 10 minuten. De oorzaak een vrachtwagen met pech. Er is ook een rijstrook dicht. En op de A28 Assen Zwolle tussen Assen Zuid en de afrit Westerbork 25 minuten vertraging. En dat heeft te maken met wegwerkzaamheden.
13: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. 60s, 70s.

makkelijk lokaal de zon ineens lekker doorbreekt. En dat is een prima gegeven, jongens. Voor deze woensdagmiddag, 6 over 1. Ja, daar gaan we weer. De Breek de Weekdag editie van Hotten

Forever 49. Op deze break de weekdag, lieve mensen. Het is woensdagmiddag 20 mei. En dan gaat, dan gaat de doos open, de muziekdoos. Lekker, jongens. Ach, ik heb er weer zin in. Tot 3 uur.

0: kan onderscheiden. Deze van de Beatles, A Hard Day's Night op Forever 49.
1: Hey Harald, wat staat er op de inhaakkalender vandaag?
0: Nou, dat is leuk dat je dat vraagt. Er staat al wat leuks op de inhaakkalender. Eigenlijk moeten we vandaag met z'n allen in Jip en Janneke taal praten. Want het is vandaag namelijk Annie M.G. Schmid dag. Daar staat 20 mei bekend om. Het is ook vandaag een hele leuke dag om lekker bij de hand te gaan lopen doen. Want het is vandaag ook namelijk Wereldbijendag. Dus pak er wat lekker bij en geniet er lekker van. Bijvoorbeeld Mecano, Hijo de la Luna.

0: bandje komt uit Zweden. Een paar hitjes gemaakt in het verleden. Die draaien we hier ook bij Forever 49. Ja, jongens, je weet het. Nederland is een kleurrijk land in vele opzichten. Zo ook als het gaat om het weer. Het KNMI kwam heel vaak met deze waarschuwing.
1: Het is code rood.
0: Nou, daar hebben we wel wat over te vertellen. Want ik zag zojuist een berichtje voorbij komen. Het KNMI verwacht namelijk minder onnodige waarschuwingen te gaan geven. Vanaf vandaag kan er namelijk eerder en gerichter waarschuwingen worden gegeven voor gevaarlijk weer door het KNMI. Nou, er is het een en ander veranderd, dus

0: maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties.

0: bij de verfzaak.
1: Mmm, de Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu, als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Pepsi, Rivella, Royal Club en 7-Up 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AH Extend vleeswaren en borrelhapjes, tweede halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
6: Heijn. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
12: Klopt, minstens 2 dagen per week.
11: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
11: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
11: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
14: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
18: Forever 49 verkeer.
19: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Nieuwegein en knooppunt Everdingen een file van 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Het wegdek is er slecht aan toe. De rechter rijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg 10 minuten vertraging door een auto met pech. Daar is ook de rechter rijstrook dicht. Op de A28 Groningen-Zwolle bij Westerbork 5 kilometer file en een kwartier oponthoud. De N34 is een ongeluk gebeurd bij Odoren. In beide richtingen is de vertraging ongeveer een kwartier.
18: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
20: Vanmiddag vallen er nog een paar buien, maar af en toe is de zon ook van de partij. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Vanavond kan er in het oosten nog een bui vallen, maar in de nacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen verandert het weerbeeld van wisselvallig naar zomers. Over het algemeen is het vrij zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Het noorden blijft wat achter, daar is de bewolking hardnekkiger. De zwak tot matige wind waait vanuit het zuidwesten.

0: graden en in de middag tikt de thermometer de 20 tot 23 graden aan. Op de Wadden is het wat frisser met 16 tot 19 graden. Op vrijdag houdt het zomerse weer aan. De wind zit in de zuidoosthoek en stuwt nog warmere lucht onze kant op. In de middag kan het ruim 25 graden worden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
2: Forever 49.
1: Celebrating life.

0: biopic al gezien van Michael Jackson?
1: Nee, dat niet.
0: Ah, dat is wel een aanradertje, jongens. Het is echt wel een aanradertje. Ik heb hem al gezien en er is een hoop opschudding over dat niet alle kanten van Michael belicht worden. Maar er schijnt nog een deel 2 aan te komen, dus geef de makers nog even de kans. Ik wil het even hebben over die vrijkaarten die hier nog liggen op de studiodesk. We hebben namelijk 2 setjes van 2 vrijkaarten weg te geven voor het optreden van Lovers Rock. En dat is de Sade Experience Band. Zij maken alle heerlijke hits van Sade tot brengen ze weer tot leven op het podium. En als je meer wilt weten over de band, de band staat in de laatste Tribute podcast hier bij Forever 49. Is te beluisteren via de site, via Spotify. En je moet wel luisteren, want anders kan je nooit antwoord geven op de vraag voor die vrijkaarten.
2: De Forever 49 Tribute Podcast. In deze aflevering praat Pierre met
3: Lovers Rock, de Sade Experience. En had je toen ook dat lachje van Shanice uit I Love Your Smile?
4: Ja, ja. I love your smile, I really do.
3: Ja, precies, dat is het.
4: Ja, die.
2: De Forever 49 Tribute Podcast.

fantastische film was dat destijds, jongens. Ai, ai, ai, ai, ai. Grease, John Travolta en Olivia Newton-John hoorde je hier op Forever 49 en die Summer Nights. En die komen eraan, hè? Ja, die komen eraan. Aankomend weekend, jongens. Ik denk dat je heel snel moet zijn bij de supermarkt om je barbecuepakket, of misschien wel bij je slager, dat raad ik dan aan om dat lekker bij de slager te halen, om je barbecuepakket even bij elkaar te sorteren. Want ja, ik geloof dat half Nederland de barbecue al klaar heeft staan voor het aankomend Pinksterweekend. Want dat wordt een weekend met een paar mooie summer nights erin. Het is inmiddels alweer 8:08. We gaan richting het radionieuws van 2:00. En daarna ben ik weer bij je terug met een paar heerlijke platen uit de 60s, de 70s en de 80s.

0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
8: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
9: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
13: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
14: Honor the craving.
15: Domino's.
12: Vertrouwd sinds 1999.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
18: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Het is 2:00.
19: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een grote meerderheid van de vakbondsleden gaat akkoord met de afspraken die de vakbonden en het kabinet over een nieuwe cao voor Rijksambtenaren hebben gemaakt. Na wekenlange stakingen tegen de nullijn werd er eind vorige maand een principeakkoord afgesproken. Het opvangorgaan voor asielzoekers COA hanteert vanaf vandaag een nieuw beleid bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is daar te vol en daarom heeft het COA besloten alleen kwetsbare mensen toe te laten. Uit een analyse van de NOS blijkt dat 4 op de 10 mensen die het afgelopen anderhalf jaar bij lokale asieldemonstraties werden opgepakt, niet uit de bewuste gemeente afkomstig zijn. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte meldt dat de Europese NAVO-landen geen vaste steunbijdrage voor Oekraïne willen afspreken. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
15: Forever 49 verkeer.
20: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk rommelig op de weg. Onder andere file op de A2 Utrecht Den Bosch bij knooppunt Everdingen. De vertraging is daar 10 minuten. Ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Empel een kwartier vertraging door een bus met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht Arnhem bij knooppunt Waterberg 10 minuten oponthoud door een vrachtwagen met pech. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. En door werkzaamheden een lange file op de A28 Assen Zwolle tussen Assen Zuid en de afrit Westerbork 20 minuten oponthoud.
15: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s en 80s. Forever 49.
21: Hottentotten.
22: Hottentotten. Hottentotten.

0: maand begint, dan zou je denken, dat kan het alleen maar minder worden. Maar dat is niet waar natuurlijk. Andrew Gold en The Lonely Boy. Jawel. En dan zijn we weer. Aan de andere kant van het nieuws, lieve mensen, het is 6:06. En dat betekent deel 2 van Hotten Totten. Laat maar komen die emotie. Ja, ja, ja. En emotie stoppen we nu in Brian Ferry.
1: Go!

0: zijn de Pretenders en Brass in Pocket op Forever 49. Woensdagmiddag 20 mei breekt de weekdag, jongens. We zitten aan de goede kant van de werkweek alweer, jongens. En met het oog op het komend, hele warme Pinksterweekend. Is dat wel een lekkere gedachte? Dus ik denk, weet je wat? Ik ga de muziek een klein beetje aanpassen richting dat mooie weekend.
1: Lekker, man.
0: Jawel. Laid back. Goed idee trouwens ook. Hier is Sunshine Reggae.

plaatje komt uit 1978. Zo lang geleden alweer. En ik zie hem zo staan in mijn singlebak, jongens, mijn singeltje. The Babies, Every Time I Think of You op Forever 49 op deze woensdagmiddag. Ja, je hebt wel eens van die plaatjes, die raken kant nog wel. Maar deze plaat, die klopt van het begin tot het eind. Ja! I Can Hear Your Heartbeat. Hier is Chris Rea.

0: je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf met een V.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Nieuw

0: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier? 2 plus 3 gratis. Walrapat textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
10: Forever 49 verkeer.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu een dikke 60 kilometer file. Deze wegen heb je de meeste vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Geldermalsen en knooppunt Empel. 20 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. A28 Utrecht-Amersfoort tussen De Bilt en Soesterberg doe je er 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijsoord en knooppunt Valburg. 25 minuten vertraging, staat 9 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
10: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
12: Vanmiddag vallen er nog een paar buien, maar af en toe is de zon ook van de partij. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Vanavond kan er in het oosten nog een bui vallen, maar in de nacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen verandert het weerbeeld van wisselvallig naar zomers. Over het algemeen is het vrij zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Het noorden blijft wat achter, daar is de bewolking hardnekkiger. De zwak tot matige wind waait vanuit het zuidwesten en in de middag tikt de thermometer de 20 tot 23 graden aan. Op de Wadden is het wat frisser met 16 tot 19 graden. Op vrijdag houdt het zomerse weer aan. De wind zit in de zuidoosthoek en stuwt nog warmere lucht onze kant op. In de middag kan het ruim 25 graden worden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
10: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
13: Celebrating life.

prachtig jongens. Laura Branigan, Self Control. Niet weg te denken. Hier bij Forever 49. Ja, wat ik niet wist en nu inmiddels wel weet, is dat deze plaat eigenlijk dus niet van Laura Branigan was. Want in hetzelfde jaartal, 1984, werd deze plaat al eens uitgebracht door een Italiaanse zanger, Raf genaamd. En hij zong hem gedeeltelijk Italiaans en gedeeltelijk Engels. En het werd een bescheiden hit in Europa. En Laura Branigan die dacht van, nou, daar zit meer muziek in. Ik ga er wat anders van maken. Een volledige Engelstalige versie. En Laura Branigan, Self Control, werd iets groter. Groter dan een Europese hit. Het werd wereldwijd een klapper van je welste. We gaan even naar de boerderij, jongens. Ah, daar staat hij. With no name.

0: Ik word alles de soort van gehypnotiseerd door die mondharmonica van Stevie Wonder. Eurythmics hoorde je. There must be an angel playing with my heart. Nou, er is een engel binnenkomen wandelen hier, hoor.
1: Vanmiddag tussen 4 en 7.
2: Tussen 4 en 7
1: is het weer tijd voor Ron in de Middag. Met daarin...
3: Je vergat een letter.
0: Bengel.
3: Ja, toch? Ja. Engel? Nee, zeker niet. Maar een bengel misschien. Ja, straks tussen 4 en 7 gaan we natuurlijk lekker weer rustig aan de dag afronden. Met gezellig weer een mop van Jeroen Smit. Het is woensdag, dus ik bel ook met mijn goede vriend Bart Smit. Smit, dat is verwarrend, maar dat zijn echt twee andere mensen. Maar met Bart Smit, en die vertelt het verhaal achter een hele grote, lekkere hit.
0: Ah.
3: Nee, ik zeg er niks over. Gewoon lekker blijven luisteren.
0: Doe maar niet.
3: Rond 4:15 is dat.
0: Okay.
3: Ik heb muziek uit mijn eigen platenkast meegenomen. Dit keer van America. Die kennen we van één hele grote hit. Maar ik heb juist een ander meegenomen.
0: Nou, net gedraaid, toevallig.
3: A Horse With No Name.
0: Ja, dat paard weer.
3: En ik heb de vierde naar vieren even achterstevoren gekeerd. Want dat blijft gewoon een leuk gebbetje. Iedereen vindt het leuk om daarop te reageren. Komen altijd berichten op binnen. Nou ja, de ene keer is die moeilijker en de andere is die makkelijker.
0: Ik heb nog niet geluisterd, dus ik ben heel benieuwd.
3: Ik ben heel benieuwd bij deze.
0: Ik ga even mijn gedachten op loslaten.
3: Ik ga naar jouw gezicht kijken.
0: Ja, even kijken. Okay. Mensen, spits den oren, daar komt hij in zijn achteruit.

0: moet te doen zijn.
1: Ja, ze zingt vaak in het Engels, maar ze kan ook andere talen. Het klinkt nu Russisch, maar...
0: Je hoeft niet te helpen. Mensen weten het. Laat me horen, jongens.
1: Oké, stuur maar in. Je kan een WhatsAppje naar de studio sturen. 0-3x8-449-449.
0: Het zeker dat het goed gaat komen.
1: Hè?
0: Jawel. Weet je wat ook goed gaat komen? Deze man, Pierre van der Stappen. Eén brok gezelligheid wandelt hier weer de studio binnen. Ja, die gaat zo meteen lekker driekwart. Je heeft wel een drukke week trouwens, zeg. Moet je in de ochtend ook nog Hans vervangen. En in de middag driekwarten. Man, man, man, hoe doe je het allemaal? Veel plezier met Pierre. Tot morgen.
2: Tot ziens.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1

0: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: De Zonnebloem helpt gemeentes om stemlokalen toegankelijk te maken voor mensen met een lichamelijke beperking. Met een checklist waarmee je in 7 stappen ontoegankelijke situaties signaleert en oplost. Zo zorgen we er samen voor dat op 18 maart iedere stem wordt gehoord. Download de checklist op zonnebloem.nl/stemmen.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
11: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1,799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
12: Dat wordt genieten.
10: Ja, dus. Aldi.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
13: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.
15: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
16: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
17: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2+3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
19: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
20: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
21: Hey buurman.
22: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
21: Stef?
22: Ja?
21: Waar bel jij nu mee aan?
22: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
23: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
24: Het is 3:00.
25: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vorig jaar is het aantal Rijksambtenaren met een kleine 3000 gegroeid. Sinds 2021 zijn er bijna 30.000 Rijksambtenaren bijgekomen. De commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, wil dat het kabinet een crisissituatie uitroept om de opvang van asielzoekers met spoed in de gemeente te kunnen regelen. De Verenigde Staten hebben een eerste vliegtuig met 25 uitgewezen personen uit West-Afrikaanse landen richting het West-Afrikaanse Sierra Leone gestuurd. Iran waarschuwt dat zodra de Verenigde Staten en Israël het land aanvallen, het zich dit keer ook buiten de regio zal verspreiden. Iran heeft al eerder landen in de regio bestookt en zegt zelf klaar voor escalatie te zijn. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je voor het Everdingen 10 minuten vertraging vanwege het slechte wegdek. En verderop tussen Geldermalsen en knooppunt Empel een half uur vertraging. Voor bergingswerk is de rechterrijstrook dicht. Bij Amsterdam viel op de A10 West naar de A10 Zuid. Tussen Amsterdam West en Buitenveldert doe je er een kwartier langer over door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht.
4: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Survive. Gloria Gaynor aan het begin van Driekwart. Op deze woensdag, wij knallen niet alleen de middag, maar de hele week in tweeën.
1: Driekwart, Pierre van der Stappen.
0: Net even na hottentotten op deze speciale dag, want het is verantwoordingsdag. Het is een soort gehaktdag vandaag. En dit is King.

0: Elton John en Your Song. En dan onze stelling vandaag. Water kan tegelijkertijd koken en bevriezen. Is dat waar of niet waar? Straks het antwoord.
1: Dag, ik ben Henk Westbroek en het is een mooie dag voor mij, want ik ben te gast bij Pierre, die wij achter zijn rug om Pierrette te noemen. Te beluisteren vanzelfsprekend op Forever 49.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
3: Grando. Lentevol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
5: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
6: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je

0: daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan een 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Rozer!
1: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
10: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
12: Ik ben professor Casper van Eijk. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
13: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
14: Forever 49 verkeer.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch doe je er een kwartier langer over tussen Utrecht en Everdingen. Het wegdek is er nog steeds slecht, de rechterrijstrook is dicht. En een stukje verderop tussen Geldermalsen en Zaltbommel 10 minuten extra. Het komt door bergingswerk bij knooppunt Empel, maar de weg is inmiddels weer vrij. Op de A12 richting Duitsland heb je tussen Zevenaar en de Duitse grens 10 minuten extra nodig.
14: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
16: Vanmiddag vallen er nog een paar buien, maar af en toe is de zon ook van de partij. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Vanavond kan er in het oosten nog een bui vallen, maar in de nacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen verandert het weerbeeld van wisselvallig naar zomers. Over het algemeen is het vrij zonnig met hier en daar wat stapelwolken.

Lionel Richie als 49er kan hij nog steeds all night long doorgaan. En dat laat hij ook horen in dit nummer. Het is 3:15. Wij knallen de middag in tweeën. En we hebben een stelling. Water kan tegelijkertijd koken en bevriezen. Is dat waar of niet waar? Straks het antwoord.

Alice. Who the fuck is Alice? You're the living next door to Alice. Smokey. Ik zei het eerder al, het is vandaag verantwoordingsdag, gehaktdag. De Rijksoverheid en de ministeries moeten hun jaarverslagen presenteren aan de Tweede Kamer. Ja, het is een soort bijltjesdag vandaag, hè? Wij pakken de stofzuiger van Queen. Hier is I Want to Break Free.

0: denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
0: Bart? Met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten. Alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
7: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
14: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
15: Boost yourself.
16: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
17: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
18: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Het is 4 uur.
21: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Forever 49.
22: Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar... voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. Sinds 2016 moeten alle asielzoekers en nareizigers worden gecontroleerd. Mochten er bepaalde signalen zijn, dan moeten die binnen 2 weken aan de desbetreffende opsporings- en inlichtingendiensten worden doorgegeven. De Rekenkamer zegt dat de IND te weinig mensen in dienst heeft die de screening doen. Volgens woonminister Buchholz O'Sullivan is het binnenhof dat volop verbouwd wordt te klein voor alle organisaties die er moeten huizen. Ze zegt dat alles is gegroeid, de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, alles. Dus het gaat niet passen, tenzij er voor een afgeslankte vorm wordt gekozen. Veel ambtenaren zullen dan in andere gebouwen in de buurt van het binnenhof kunnen werken. Als oplossing noemt Buchholz O'Sullivan het staalcomplex naast de Hofvijver. De Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir heeft een filmpje van ruim 30 minuten gedeeld met beelden van flotilla-opvarenden die door Israël zijn onderschept. Mensen zitten op de grond met hun knieën tegen hun hoofden en zijn geboeid. Ben-Gvir schrijft: "Zo verwelkomen wij degenen die terreur steunen. Welkom in Israël." Eerder deze week hield Israël schepen van activisten tegen die Gaza willen bereiken om hulp te verlenen. Op beeld roept iemand "Free Free Palestine." Deze persoon wordt daarna tegen de grond gewerkt. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio wil de relatie met de inwoners van Cuba verbeteren en stelt dat zijn land aan een nieuw hoofdstuk wil beginnen. Washington wil $100 miljoen aan medicijnen en eten sturen. Die hulp moet via de katholieke kerk of goede doelen onder mensen worden verspreid. Volgens Rubio zit het Cubaanse bestuur een betere relatie in de weg. Hij beschuldigt de Cubaanse leiding van onderdrukking, diefstal en corruptie. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 1 graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 280 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Utrecht en Everdingen 20 minuten vertraging. Door het slechte wegdek is daar nog steeds de rechterrijstrook dicht. A12 richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En de A27 vanwege de file op de A2 heb je vanuit Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen 25 minuten vertraging.
20: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
23: Forever 49.
24: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: ook iets bij. Got my mind set on you van een kwart van de Beatles. Want het was George Harrison. Nou, Pierre is klaar met drie kwart. En dan mag ik toch?
1: Hey, Ronnie.
0: Jazeker. If you say
2: Ron. It's Ronnie in the afternoon.
0: Ja, ja. En dan gaan we weer.
3: We zijn begonnen aan de return.
0: Het is woensdag na 4 uur. En met een goed vooruitzicht trouwens. Hè. Het werd in de loop van vandaag.

0: trouwens. Met daarbij grijze lucht en veel wind.
1: Ja, nee.
0: Oké, het laatste beetje werk nog te doen. En dan op naar huis, hapje eten maken en hou lekker je radio aan. Ik heb zoveel fijne muziek voor je om te draaien. Je hoort hier zometeen Rod Stewart, Julian Lennon. Ik heb ook ABBA. Maar net tussen Julian Lennon en ABBA, de vierde naar vieren, zit een plaatje die ik je nu even achterstevoren laat horen. En ik ben benieuwd of je weet wat het is. Hij is niet zo heel moeilijk, geloof ik. Maar goed, luister even. Welke is dit?

0: jij te weten wat het is. Ik vind het leuk om van je te horen. Überhaupt vind ik het leuk om van je te horen. Als je een berichtje wil sturen, dat je naar huis gaat, dat je lekker geniet van de muziek, dat je zometeen gaat eten. Allemaal welkom, maar nu vooral even die vierde naar vieren. Welke plaat was dat nou net?
1: Mogiets, kijk daar, het gaat niet.
0: Ja, achteruit was die, maar straks draai ik hem vooruit. Stuur even een WhatsAppje naar de studio. Ons nummer 03x8 449 449. Even WhatsAppen. En nu, Rod Stewart. She said-

Even lekker zitten totdat het 7 uur is. Want zo lang mag ik hier spelen in de studio en lekker plaatjes draaien. En dat was een beetje toch een Beatles-vibe, hè? Ja, ik begon dit uurtje met George Harrison. Toch een kwart van de Beatles. En daarna zat dan, oké, de sexy Rod Stewart. Althans, hij wilde weten of wij hem sexy vonden. En dit was Julian Lennon. Ja, toch weer een zoon van. Toch nog steeds een beetje in die hoek, hè? Die vierde naar vieren, laten we die dan maar even draaien. Die heeft niks met de Beatles te maken, hoor. Er kwamen wat goede antwoorden binnen, maar ook wilde gokjes. Ik zag bijvoorbeeld ook Sade in een van de berichtjes. Qua sfeer snap ik het, maar luister. Zal ik hem omdraaien? Ja. Ja, als je het weet is het altijd makkelijk, hè? Ja, en het is dus een hele mooie plaat. Bart Smit die schreef, zeg, ik kan niet bij je wegblijven, hoor. Al dus mevrouw Gloria Maria Milagrosa Esteban. En Bart, ja, muziekliefhebber, we horen hem straks ook weer. Die had helemaal gelijk. Gloria Esteban!

Ach ja, joh, als ik wat meer geld had, nog meer geld. Geld, geld, geld, geld. De wortel van alle kwaad, hè? Nee, laten we dan maar naar 1984 gaan. Met Split Enz uit Nieuw-Zeeland. Met Neil Finn aan het roer. De man die later Crowded House zou oprichten. En nee, dit is geen liedje over geld. Het is een prachtige popsong met een hartslag. Het is een liefdesverklaring. Het is Message to My Girl.

0: zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK...

0: maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groei je door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.

0: begint het.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Bestel je OBU op netlink.nl.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
15: Forever 49, half 5 headlines.
16: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. Volgens woonminister Buchholz O'Sullivan is het Binnenhof dat volop verbouwd wordt te klein voor alle organisaties die er moeten huizen. De Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir heeft een filmpje van ruim een halve minuut gedeeld met beelden van flotilla-opvarenden die door Israël zijn onderschept. Mensen zitten op de grond met hun knieën tegen hun hoofden en zijn geboeid. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio wil de relatie met de inwoners van Cuba verbeteren en stelt dat zijn land aan een nieuw hoofdstuk wil beginnen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
15: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu ruim 400 kilometer file. Op dit moment heb je opnieuw de meeste vertraging bij Utrecht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Inmiddels een half uur vertraging tussen Utrecht en Everdingen. Door het slechte wegdek daar is de rechterrijstrook nog steeds dicht. Daardoor weer file op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Bilthoven en Everdingen doe je er 35 minuten langer over. Op de A50 van Arnhem naar Os rijdt het langzaam tussen Knoopert Valburg en Ravenstein. Dat kost je een kwartier extra.
0: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
16: Vanmiddag vallen er nog een paar buien, maar af en toe is de zon ook van de partij. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Vanavond kan er in het oosten nog een bui vallen, maar in de nacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen verandert het weerbeeld van wisselvallig naar zomers. Over het algemeen is het vrij zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Het noorden blijft wat achter, daar is de bewolking hardnekkiger. De zwak tot matige wind waait vanuit het zuidwesten en in de middag tikt de thermometer de 20 tot 23 graden aan. Op de Wadden is het wat frisser met 16 tot 19 graden. Op vrijdag houdt het zomerse weer aan. De wind zit in de zuidoosthoek en stuurt nog warmere lucht onze kant op. In de middag kan het ruim 25 graden worden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hier gaan we weer. It's Forever 14.

over verliefd worden. Why do fools fall in love? Ja, fools. Met terugwerkende kracht waren we vroeger fools. Weet je nog? Als kind lag je op de achterbank van de auto gewoon los tussen de boodschappen. Ja, gordels achterin. Er was helemaal niemand die eraan dacht. In 81 niet, toen Diana Ross die hit had. Maar in 78, toen dit een hit was, ook niet.

0: anders meezongen. Koetje bij, love. Gezellige dingen. Ik heb Bart Smit trouwens aan de telefoon. Bart, goedemiddag weer.
1: Ron, goedemiddag.
0: Heb jij ook altijd dat theezakje in je hoofd als je dit liedje hoort?
1: Mama appelsap liedjes. Ik vind het geweldig. Trouwens, ik wil even wilde vragen. Ruik je het ook?
0: Nee. Nee, ik ruik niks. Wat dan?
1: Ik ruik de zomer.
0: Oh, zo lekker, hè? Het gaat echt de goede kant op. De temperatuur is al goed nu. Je waait uit je verschoning als je buiten loopt. De jagen door de war. Maar we gaan de goede kant op.
1: Zo is het.
0: Ja. Nou ja, we gaan nu luisteren natuurlijk naar een heerlijke hit van Smit. Je hebt weer wat moois uitgezocht, wat ik ook kan gebruiken. Want ja, constant in het nieuws allemaal van die hotemetoten die de wereld toch alleen maar door de war schieten. Xi, Vladimir, Donald, Benjamin. Kunnen we niet eens wat luchtigers, wat leukers doen? Nou ja, je hebt een zoet, sappig, suikerzoet liefdesliedje uitgezocht, volgens mij, toch?
1: Heerlijk, liefde met een suikerspin. Ron, wellicht wat verwarrend, maar vandaag een band, wat helemaal geen band was, en een zanger die de zanger niet was.
0: Jeetje, nou wil ik meer weten.
2: Hoe het zit achter de hit? De hit

0: jaren 70 beland als in Engeland de glamrock hoogtij viert. Nu had je in de glamrock diverse stijlen. Het wat rockerige, hè, met bands zoals T-Rex en Mutt. In het midden had je bijvoorbeeld The Sweet. En aan de meer zoetere zijde van het firmament had je de bubblegum glamrock van de band van vandaag. Maar ook bijvoorbeeld het Amerikaanse Monkees wordt er vaak toe gerekend. Nou, als je denkt dat bubblegum een typische 70s verschijnsel is, nee, het klonk later nog sterk door in de euro- en dancepop met bijvoorbeeld Modern Talking en Kylie Minogue. Meer zoet, maar wel een leuke guilty pleasure, nietwaar?
1: Ja.
0: De glamrock wordt voornamelijk beheerst door het Engelse schrijversduo Chinny Chap, die de meeste hits schreven voor onder andere eerder genoemde The Sweet, Mutt, Smokey, etc. Echter waren daar ook van een concurrerend platenlabel de producers en tekstschrijvers Wayne Bickerton en Tony Waddington, die het idee hadden opgevat om de typische Amerikaanse 50s doo-wop sound te verwerken in de bubblegum glamrock en zo ook een graantje mee te pikken op de glamrockmarkt die tijd. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En de heren schrijven een mierzoete, doch catchy song. Ze hadden wat ideeën in het hoofd, zoals een rockmusical, maar dit werd te duur. Wellicht iets voor het Eurovisie Songfestival dan. Maar Engeland had al een andere inzending. En maar goed ook. Want dat jaar vaagde ABBA daar de concurrentie weg met Waterloo. Nou, ze bieden de song dan aan aan de Engelse glamrock band Show Waddy Waddy. U kent ze wel van de hit Under the Moon of Love.
1: Oh ja.
0: Ja, maar die haalde er de neus voor op. Nou, eerst maar een demo opnemen dan, dachten de heren. En ze verzamelden verschillende sessiemuzikanten bij elkaar. Een zanger, Paul Da Vinci, en een achtergrondkoor. Dit resulteerde dan in een uniek nummer waarin de 50s doo-wop zich uitdrukte dat je de hele song van 3,5 minuten lang het achtergrondkoor niets anders hoort zingen dan Bob Shuwadi. Met daaroverheen de unieke falsetto-stem van Paul Da Vinci, waar Barry Gibb nog een puntje aan kon zuigen. Nou, briljant, zei het platenlabel, en het werd begin 1974 op single uitgebracht. Het deed het toch niet geweldig in de charts, totdat ze ineens een uitnodiging kregen van het Engelse Top of the Pops en ook van het Nederlandse Topop. Ah, was het subtiele antwoord van de producers. De band is helemaal geen band en Paul Da Vinci was alweer solo verder gegaan. Nou, in allerlei werden de diverse losse demo-muzikanten en achtergrondzangers uit ieder uithoekje van Engeland opgetrommeld en gevraagd om een band te beginnen met dus direct al grote tv-optredens. Nou, de naam werd snel bedacht in de Amerikaanse doo-wop 50-stijl van onder andere de Platters en de Diamonds. De schrijvers dachten aan Robijntjes, de Robettes. Afsluitend. Gelukkig had een van de originele zangers van het achtergrondkoortje ook zo'n falsetto stem. En waar dus veel mensen die blonde jongen met het olijke gezicht op tv zagen en daar dus de naam van Paul Da Vinci aan verbonden, was dat dus eigenlijk Alan Williams, die ons in de hoogste en zoetste sferen brengt zijn liefste toezingend Sugar Baby Love.
2: De hit van 's

Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
0: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
4: Deze week komt je Trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
5: Honor the craving.
6: Domino's.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Het is 5:00.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Forever 49. De man die verdacht wordt van de explosie met een terroristisch oogmerk bij het partijkantoor van D66 in Den Haag 2 weken geleden blijft 90 dagen langer vastzitten. De 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft nog niets over zijn motief verklaard. Volgens zijn advocaat wil hij later alsnog een verklaring afleggen. Het Openbaar Ministerie laat de psychische gesteldheid van de man onderzoeken. Vakbond FNV wil op woensdag 24 juni een landelijke staking in het openbaar vervoer organiseren. Op die dag beginnen de openbaar vervoermedewerkers pas om 8:00 met werken. De bond is het niet eens met de sociale zekerheid bezuinigingsplannen van de regering. Wie hinder ondervindt van een NS-treinstaking kan compensatie aanvragen. De NS zal tot maximaal €25 vergoeden. Vorig jaar juni vonden er ook 4 openbaar vervoerstakingen plaats. Er kwamen toen 190.000 compensatieaanvragen bij NS binnen. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. Sinds 2016 moeten alle asielzoekers en nareizigers worden gecontroleerd. Mochten er bepaalde signalen zijn, dan moeten die binnen 2 weken aan de desbetreffende opsporings- en inlichtingendiensten worden doorgegeven. De Rekenkamer zegt dat de IND te weinig mensen in dienst heeft die de screening doen. De Iraanse revolutionaire garde meldt een gecoördineerde toegang tot de straat van Hormuz in 24 uur tijd voor 26 vrachtschepen. Schepen die toestemming van IRG hebben kunnen door de zeestraat varen. De vergunning moet afgegeven worden door de Persian Gulf Strait Authority en daar moet voor betaald worden. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon, heeft Iran de straat van Hormuz vrijwel helemaal geblokkeerd. Het weer. In het oosten kan nog een bui vallen. Vannacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen wordt het zomers met veel zon, een zuidwestenwind en 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
8: Forever 49 verkeer.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu verspreid over het land 480 kilometer file. De meeste vertraging heb je weer bij Utrecht op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Utrecht en Everdingen 40 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege een slechte wegdek. En daardoor loopt het weer vast op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Bilthoven en Everdingen 35 minuten extra. Dan naar de regio Amsterdam. De A5 richting Amsterdam tussen knooppunt Raasdorp en de A10 een 30 minuten extra. En dat komt door een ongeluk op de A10 West naar de A10 Noord voor het Koenplein. 10 minuten vertraging, 2 rijstroken zijn daar dicht. De A12 richting Den Haag tussen Knoppen Lunette en Woerden doe je er 20 minuten langer over. De linker rijstrook is dicht, want je moet daar met spoed een ambulance langs.
11: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

met zo'n leuk beginnen. Ik herken hem altijd meteen als ik alleen dat roffeltje al hoor. Heb jij dat ook? Dit roffeltje bedoel ik dan, hè? Ja, dat is het beginnetje van Blondie. Maar ik weet er gelijk wat over gaat. Er zijn wel meer platen die dat hebben. Ik denk dat je deze ook meteen herkent. Zij is de studio. Ja, klopt, ja. Maar wat zal dat nou weer betekenen? Hè? Nou, Phil Collins die heeft meerdere keren verteld dat het eigenlijk nergens voor staat. Hij improviseerde het woord terwijl hij op een drummachine aan het jammen was. Hij vond het lekker klinken. En uiteindelijk schreef hij er een tekst omheen over een jongen die verliefd is op iemand die hij

zijn minder erg met de hits van Forever 49. Dit is Ron in de Middag.

0: nog steeds een beetje dat 60s gevoel. Maar toch is die niet uit de 60s. Net niet hoor. Uit 1970. Smokey Robinson and the Miracles. And the Tears of a Clown. En over een clown gesproken.
1: Ja, ja, ja. Moppen topper.
2: Op deze mooie woensdagmiddag. Hier is Jeroen Smits met een klein grapje in de middagshow. Ik loop van de week ben ik aan het hardlopen en komt er ineens een begrafenisstoet voorbij. En een begrafenisstoet, een auto met daarin een kist en een man daarachter met een hond. En daarachter 300 mannen. Wat is dit, joh? Wat is dat? Raar gezelschap. Dus ik loop naar die man toe die achter die auto loopt. Ik zeg, meneer, mag ik vragen? Ik zeg, wie is er dood? Hij zegt, mevrouw. Hij zegt, mevrouw is dood. Oh. Ik zeg, en wie heeft dat? Ja, zegt hij, die hond. Ik zeg, welke? Hij zegt, deze hond. Ik zeg, oh. Ik zeg, nou ja, dat is niet voor het een of het ander. Ik zeg, maar mag ik jouw hond een keertje lenen?

0: Kiss Me Quick. Nou, oké, snel dan. Elf Presley natuurlijk. En daarvoor ook nog Cliff Richard. Ja, gewoon achter elkaar. De nieuwste Tribute Podcast staat weer online. En natuurlijk zijn er dit keer ook weer kaarten te winnen.
1: De Forever 49 Tribute Podcast. In deze aflevering praat Pierre met...
2: Lovers Rock, de Sade Experience.
3: En toen zat ik op de bank en dat bleef een beetje hangen. En 10 jaar geleden wilde ik al graag een avond met Sade muziek. Ja, daar was er toen niet helemaal de tijd voor. Toen zat ik op de bank en toen keek ik een beetje. En toen mijn man keek mij al aan. Die zag het al aankomen. Die dacht, die heeft er iets in haar hoofd. En ik zei, ik denk dat ik gewoon, ik ga even bellen. Of er mensen zijn die mee willen doen.
1: De Forever 49 Tribute Podcast. Forever
0: 49. Ja, en luister nou gewoon naar de podcast en beantwoord de vraag die in de podcast wordt gesteld. Je kan luisteren bij de grote platforms zoals Spotify, Apple Podcast. Maar natuurlijk ook in onze eigen app of op onze site. Kijk gewoon even onder uitzendingen. En het antwoord kun je doorgeven bij winacties. En als je het allemaal niet kon onthouden, gewoon altijd bij.

0: vakantie heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Gek op lage

0: je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
2: Boost yourself.
0: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Nieuw!

0: Happy Birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Boordevol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
4: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
5: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
4: Vertrouwd sinds 1999.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
8: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
12: Forever 49, half 6 headlines.
13: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De man die verdacht wordt van de explosie met een terroristisch oogmerk bij het partijkantoor van D66 in Den Haag 2 weken geleden blijft 90 dagen langer vastzitten. Vakbond FNV wil op woensdag 24 juni een landelijke staking in het openbaar vervoer organiseren. Op die dag beginnen de openbaar vervoermedewerkers pas om 8 uur met werken. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. De Iraanse Revolutionaire Garde meldt een gecoördineerde toegang tot de straat van Hormuz in 24 uur tijd voor 26 vrachtschepen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
12: Forever 49 verkeer.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht en Everdingen heb je 35 minuten vertraging. Dat komt door het slechte wegdek. En de andere kant op tussen Geldermals en Everdingen is ook de rechterrijstrook dicht vanwege slecht wegdek. Nou, door de file op de A2 richting het zuiden loopt het ook vast op de A27 vanuit Almere naar het zuiden. Tussen Bilthoven en Everdingen doe je er een uur langer over. Op de A16 van Rotterdam naar Breda dan, tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk, is de vertraging 30 minuten.
12: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
13: Vanmiddag vallen er nog een paar buien, maar af en toe is de zon ook...

0: warmere lucht onze kant op. In de middag kan het ruim 25 graden worden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
2: Celebrating life.

to be alive. Oh, sorry. Born to be alive. Patrick Hernandez. Even een feestje, joh. In je auto. Lekker onderweg naar huis. Ja, en hij heeft er wat gitaren bij. Maar ik heb wat andere gitaren hier voor je klaarstaan. Ja, het lijkt wel een beetje op elkaar, hè? Ik had inspiratie toen ik de plaatjes aan het uitzoeken was. Straks ga ik weer iets draaien uit mijn eigen platenkast. Maar nu eerst. Hold on.

0: Word je toch blij van Stevie Wonder and You Are the Sunshine of My Life.
1: Hey Ronnie.
2: Draai nog eens een plaatje uit je platenkast.
0: Ja, heel graag. Ik heb voor vandaag muziek meegenomen van de band America. Je weet wel, die van A Horse With No Name. De band had een beetje moeite om mee te komen met de nieuwe sound van de jaren 80. Maar toen kwam songwriter en producer Russ Ballard voorbij. Dezelfde man achter hits voor onder andere Rainbow en Frida van ABBA. Hij schreef You Can Do Magic voor de band. En ineens klonk America weer helemaal fris zijn eigen tijds. En het werd hun grote comeback hit. Strak, zonnig en typisch jaren 80. Dit is You Can Do Magic. America dus.

0: met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
1: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
6: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
7: Milner.
6: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
19: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
20: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Het is 6 uur.
5: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Forever 49.
8: Italië is woedend en eist excuses van Israël voor de behandeling van activisten van de Gaza-vloot, die begin deze week door het Israëlische leger werd onderschept. Premier Meloni noemt de behandeling van de opvarenden mensonterend en wil uitleg van de Israëlische regering. Israëlische ministers plaatsten beelden online waarop activisten geboeid op de grond te zien zijn. Italië heeft daarop de Israëlische ambassadeur ontboden. Onder de vastgehouden opvarenden bevinden zich Italianen, maar ook 6 Nederlanders. Bij 2 stations in het Overijsselse Hengelo zijn de afgelopen dagen vernielingen aangericht. Op station Hengelo Gezondheidspark in Hengelo Oost werden ruiten van wachtruimtes ingeslagen. Afgelopen nacht werd op Hengelo Oost opnieuw schade aangericht. Daar zijn onder meer een kaartautomaat, informatieborden en een incheckpaal beschoten. Volgens ProRail loopt de schade op tot tienduizenden euro's. De politie onderzoekt de vernielingen en bekijkt camerabeelden. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De man die verdacht wordt van de explosie met een terroristisch oogmerk bij het partijkantoor van D66 in Den Haag 2 weken geleden blijft 90 dagen langer vastzitten. De 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft nog niets over zijn motief verklaard. Volgens een advocaat wil hij later alsnog een verklaring afleggen. Het Openbaar Ministerie laat de psychische gesteldheid van de man onderzoeken. En vakbond FNV wil op woensdag 24 juni een landelijke staking in het openbaar vervoer organiseren. Op die dag beginnen de openbaar vervoermedewerkers pas om 8 uur met werken. De bond is het niet eens met de sociale zekerheid bezuinigingsplannen van de regering. Wie hinder ondervindt van een NS-treinstaking kan compensatie aanvragen. De NS zal tot maximaal 25 euro vergoeden. Vorig jaar juni vonden er ook 4 openbaar vervoerstakingen plaats. Er kwamen toen 190.000 compensatieaanvragen bij NS binnen. En dan het weer. Vanavond trekken de laatste buien naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon nog even door. De zuidwestenwind neemt langzaam af. Het blijft zacht met temperaturen rond de 13 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
21: Forever 49 verkeer.
22: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog ruim 280 kilometer file. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. De meeste vertraging heb je nu nog bij Utrecht. Zoals op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Utrecht-Leidse Rijn en Everdingen 3 kwartier vertraging. Door het slechte wegdek is de rechterrijstrook daar dicht. En daardoor ook weer 3 kwartier extra. Op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Everdingen. Dan de A2 richting Utrecht tussen Geldermalsen en Everdingen. 1 kwartier extra. Ook hier is de rechterrijstrook dicht vanwege het slechte wegdek. Dan naar Rotterdam. De A16 richting Breda. Voor het knooppunt Ridderkerk heb je 20 minuten vertraging. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Amersfoort-Vathorst en Harderwijk-Zuid doe je er 1 kwartier langer over.
21: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

van die grootheden die we alweer zo lang moeten missen. Prince en zijn 1999 uit 82. Ja, en nu we dan toch zo met al die jaartallen aan het strooien zijn, gaan we even naar 1963. Het jaar waarin de legendarische Elfstedentocht werd gereden, weet je nog? Gewonnen door Reinier Paping. Het was de koudste winter van de eeuw, van de 20e eeuw. Zelfs de Noordzee bevroor toen, ja. Maar goed, het heet December 1963, oh what a night. Maar de Four Seasons namen het veel eerder op. Het is een hit uit 76. Ja, ik zei al, jaar.

0: moraal een beetje ophalen. Hè? Gewoon herhalen wat er gezongen wordt. Mink de Veel was het. Zo, de dag is voorbij, hè? Ben je onderweg naar huis? Niet te snel naar huis trouwens. Hè? Het aantal plekken waar flitspalen staan, die worden dit jaar verdubbeld. Waar ze kunnen staan. Ook worden er ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. En dat moet worden opgevoerd naar 1450. En dan heb je de focusflitsers, die kijken of je met een telefoon in je handen rijdt. En de flexflitsers, die dus her en der worden geplaatst. Die worden nu nog na ongeveer 2 maanden op een andere plek gezet. Maar die moeten sneller gaan rouleren. En naast de verdubbeling van het aantal plekken waar die camera's kunnen staan, worden er ook nog eens extra flitsers aangeschaft. Dus geen telefoon in je hand en rustig aan, hè.
1: Dit is Ron in de middag.
2: Forever 49. Let me

Heet smakelijk als je aan tafel zit. Ik heb nog wel even de tip. Kijk ook af en toe eens op onze site forever49radio.nl of in onze gratis app. Die je kan downloaden in de Apple App Store of bij Google Play. En je kunt daar de tribute podcasts luisteren. De filmtips vind je daar terug. De tv-tips vind je daar terug. En natuurlijk staan er ook altijd onze winacties. En deze week kun je kaarten winnen voor Sade tribute band Lovers Rock. Dus kijk bij de winacties. Misschien win je ze vrijdag wel. Oh.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben, heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
1: Chris?
9: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
10: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
12: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... alle lof voor Almof.
14: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
15: Zoveel money!
14: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
19: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle damesschoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
18: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu. Haibu.nl.
20: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen?
15: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
20: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
21: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
22: Ik ben professor Casper van Eijk. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
23: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
24: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer. Voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
25: Forever 49, half 7 headlines.
26: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Italië is woedend en eist excuses van Israël voor de behandeling van activisten van de Gaza-vloot, die begin deze week door het Israëlische leger werd onderschept. Bij 2 stations in het Overijsselse Hengelo zijn de afgelopen dagen vernielingen aangericht. Volgens ProRail loopt de schade op tot tienduizenden euro's. De man die verdacht wordt van de explosie met een terroristisch oogmerk bij het partijkantoor van D66 in Den Haag 2 weken geleden blijft 90 dagen langer vastzitten. En vakbond FNV wil op woensdag 24 juni een landelijke staking in het openbaar vervoer organiseren. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
25: Forever 49 verkeer.
27: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Je hebt vooral nog vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Zo staat op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Utrecht en Everdingen 13 kilometer door het slechte wegdek. Je hebt 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht. Daardoor vielen op de A27 richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Everdingen ook 25 minuten vertraging. Dan de A2 richting Utrecht tussen Beest en Everdingen 10 minuten extra. Ook hier is de rechterrijstrook dicht vanwege het slechte wegdek. En dan nog op de A27 verderop richting Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos. 3 kwartier vertraging door een auto met pech. De rechterrijstrook is daar dicht.
25: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
26: Vanavond verdwijnen de laatste buien via het oosten van het land. Vanuit het westen breekt de zon nog even door en later op de avond wordt het op veel plaatsen droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht zal het zacht zijn met minima rond de 10 tot 13 graden. Plaatselijk kan wel wat nevel of mist ontstaan. Morgen begint met wolkenvelden, maar geleidelijk komt de zon er steeds beter door. Het blijft droog en vooral in het zuiden wordt het behoorlijk warm voor eind mei. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden op de Wadden tot lokaal 24 graden in het zuidoosten. Ook daarna schakelt het weer een tandje bij. Vrijdag wordt het op grote schaal zomers warm met temperaturen boven de 25 graden. In het weekend blijft het zonnig en droog. En zaterdag kan het in het zuiden zelfs tropisch warm worden met mogelijk 30 graden. En dat was het weerbericht van het Radio Nieuws.
25: Welkom.

Ja, joh, lach er nog om. Oh, er kan nooit genoeg gelachen worden, volgens mij. Michael Jackson en Thriller. Ik zie net een berichtje binnenkomen hier. Het is ook leuk om berichtjes te ontvangen. Je kan naar 03-8-449-449 WhatsAppje sturen. We antwoorden niet altijd, want er komen nog een heleboel binnen. Maar hier staat, hij staat hier knalhard, Ronnie. Dat schrijft Francine. MJ en ondertussen lekker koken, schrijft ze. Zo leuk die muziek bij jullie. Oh, dat is fijn om te horen. En we gaan er gewoon lekker mee door. 24 uur per dag hoor je de lekkerste hits hier. Dit bijvoorbeeld, Neil Diamond. When the night returns just like a friend.

Ja, ze hebben ook wel wat hits voor anderen geschreven, maar dit waren ze zelf met Solid. We hebben een goed vooruitzicht, hè. Het werd in de loop van vandaag al wat droger en de temperatuur is naar een graad of 18 gestegen. En de komende dagen, dan schakelen we langzaam over naar zomerse temperaturen volop zon. Ja, daar past deze bij. Here comes the sun.

jaren 80 was het. Is weer te zien trouwens, hè? Op het tv-zender Ons. Een echte ethisch serie. Met, hoe heten ze allemaal? Leroy en Doris en Danny en Coco. En ja, al die andere namen. Trouwens, in het vierde seizoen heeft Janet Jackson ook nog even in die serie gespeeld. Leuk. Nou, ik word hier aangekeken of ik graag wil opstaan en opdonderen. Toch, sorry? Nee, zo zei het niet. Nee, Marcel van Leeuwen wilde graag bij en ik ga hem ruimte geven. Hij gaat zo meteen de hits voor je opzetten. Morgen 4 uur ben ik er weer. Wat mij betreft tot dan. En wees een beetje lief voor elkaar, hè.

0: danken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zoveel oeh.
5: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de bar?
10: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
11: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2+3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
17: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
23: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 5 dagen.
24: Big deals bij Keukenconcurrent.
23: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
25: Het is 7 uur.
26: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland heeft het eerste deel van een landelijk waterstofnetwerk in gebruik genomen. Italië is woedend en eist excuses van Israël voor de behandeling van activisten van de Gaza-vloot, die begin deze week door het Israëlische leger werd onderschept. Volgens persbureau Reuters is voormalig Cubaans president Raúl Castro aangeklaagd in de Verenigde Staten. Waar de 94-jarige broer van de inmiddels overleden Cubaanse leider Fidel Castro precies van wordt verdacht, is nog niet bekend. En de gestrande bultrug Timmy blijkt waarschijnlijk toch geen mannetje, maar een vrouwtje te zijn. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: heb meteen zin in vakantie. Jij ook?
1: Vindt u dat u verdient vakantie heeft?
2: Nou, of het verdient is, dat mogen anderen bepalen. Maar dat het nodig is, je kunt me ongeveer met een brancard het vliegtuig induwen.
0: Nou, zo erg is het ook weer niet, hoor. Zo even een rond in de middag. Goedenavond.
3: Lekker de avond in met Marcel.
4: Yes.
3: Met Marcel.

geprobeerd, maar helaas zo hoog, dat red ik niet. Jij wel? Het is trouwens bij toeval ontdekt, hè? Want de producer die vroeg tijdens het opnemen van Nights on Broadway aan Barry, kan je het misschien een paar octaven hoger zingen? Ja, de rest is geschiedenis natuurlijk, hè? Marcel.

0: biedt zo nu en dan een discussie. Straks in de High Five de positieve eigenschappen, want die zijn er, van een discussie. En we hebben weer de positieve quote van de dag.
1: Yeah. De oppepper van de dag. De oppepper van de dag.
0: Lach naar de wereld en de wereld lacht terug.

0: blijft zo'n plaat die je luidkeels in de auto of misschien wel in de douche lekker mee blert. Heerlijk gevoel is dat, hè? Zo'n culty pleasure. Trouwens, daarover gesproken, elke zaterdag tussen 5 en 7, Caro's Culty Classics. En daar heb je van die platen. En je kan ook zo'n plaat aanvragen. En je zegt van ja, als ik dat hoor, dan ga ik helemaal uit mijn plaat. Elke zaterdag tussen 5 en 7 bij Caroline Dijkhuizen.
1: We beseffen het steeds vaker. Geluk zit vaak in de allerkleinste dingen. Hey Marcel, wat is het geluksmoment van vandaag?
0: Fietsen met de wind in je rug.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja. En waarom staat er dan Boti?
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
16: Domino's. De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
18: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
19: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
20: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
21: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7-8 Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
22: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
23: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
24: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Pepsi, Rivella, Royal Club en 7-Up 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren. en borrelhapjes, tweede halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
1: Vanavond verdwijnen de laatste buien via het oosten van het land. Vanuit het westen breekt de zon nog even door en later op de avond wordt het op veel plaatsen droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht zal het zacht zijn met minima rond de 10 tot 13 graden. Plaatselijk kan wel wat nevel of mist ontstaan. Morgen begint met wolkenvelden, maar geleidelijk komt de zon er steeds beter door. Het blijft droog en vooral in het zuiden wordt het behoorlijk warm voor eind mei. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden op de Wadden tot lokaal 24 graden in het zuidoosten. Ook daarna schakelt het weer een tandje bij. Vrijdag wordt het op grote schaal zomers warm met temperaturen boven de 25 graden. In het weekend blijft het zonnig en droog. En zaterdag kan het in het zuiden zelfs tropisch warm worden met mogelijk 30 graden. En dat was het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
2: Forever 49.
0: Celebrating life.

0: Ah, zo hè, dat lucht op hè. Ja, jullie gevoel hè. Zometeen trouwens in de High Five de positieve eigenschappen van een discussie.
1: Het leven zit vol dilemma's, maar niet elke keuze is goed of fout. Stel, je moet nu kiezen.
0: Hoi, dit is niet te doen.
1: Hey Marcel.
0: Ja, Sophie.
1: Wat is het dilemma van vandaag?
0: De woensdag overleven met een laptop die om het kwartier crasht, of de woensdag overleven met collega's die de hele dag kerstmuziek draaien.
1: Dilemma van de dag.

0: meteen moet ik denken aan mijn eigen zoon, dat we net verhuisd waren. En dat hij niet meer naar school wilde, maar zijn nieuwe school. Het duurde een paar weken. En daarna was het van, mag die bij me spelen, mag die bij me spelen. Dat het hele huis vol zat met de nieuwe kinderen. Zo kan het natuurlijk gaan, hè.
1: 5, 4, 3, 2, 1. 1. De high five van de dag.
0: Ik moet je zeggen, af en toe een stevige discussie. Ja, is wel eens lekker, toch? Ja, toch? Dan weet je in ieder geval

0: is zo'n heerlijk liedje na een drukke dag. Dat je dan thuis komt, dat je denkt van... Yes, we hebben het weer overleefd en we zijn weer klaar voor een nieuwe dag. Shine silently, oftewel geruisloos stralen. Je hebt van die mensen, die zijn niet zo uitbundig... maar die stralen al door hun aanwezigheid. Mooi is dat, hè? Ja, toch? Zo kunnen we lekker de woensdagavond in. Geniet van je woensdagavond en tot morgen.
1: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
2: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid... en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Is dit allemaal van jou?
9: Alleen de belangrijke dingen.
10: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
11: Geeft ruimte.
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
15: Hebbes.
14: Kijk op ben.nl.
16: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
16: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
17: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
18: Pinksterdeals. Krijg vandaag 10% extra korting bovenop je Otrium-bestelling.
19: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
20: De Burger King cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Rozer!
6: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
13: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
12: Ai, de man met de hamer.
13: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
14: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
15: Het is 8 uur.
16: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct met zijn werk in het Europees Parlement. Eickhout was met 17 jaar de langstzittende Nederlandse Europarlementariër. Nederland heeft het eerste deel van een landelijk waterstofnetwerk in gebruik genomen. Volgens persbureau Reuters is voormalig Cubaans president Raúl Castro aangeklaagd in de Verenigde Staten. En toptennissers komen in opstand tegen de verdeling van het prijzengeld op Grand Slam toernooien, zoals Roland Garros in Parijs dat zondag begint. Uit protest willen ze vrijdag hun persmoment beperken tot 15 minuten. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
17: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
1: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
3: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
5: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Vliegtickets.nl.
5: Vertrouwd sinds 1999.
8: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
11: Gek op

0: reageert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
7: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
8: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
9: Vanavond verdwijnen de laatste buien via het oosten van het land. Vanuit het westen breekt de zon nog even door en later op de avond wordt het op veel plaatsen droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht zal het zacht zijn met minima rond de 10 tot 13 graden. Plaatselijk kan wel wat nevel of mist ontstaan. Morgen begint met wolkenvelden, maar geleidelijk komt de zon er steeds beter door. Het blijft droog en vooral in het zuiden wordt het behoorlijk warm voor eind mei. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden op de Wadden tot lokaal 24 graden in het zuidoosten. Ook daarna schakelt het weer een tandje bij. Vrijdag wordt het op grote schaal zomers warm met temperaturen boven de 25 graden. In het weekend blijft het zonnig en droog. En zaterdag kan het in het zuiden zelfs tropisch warm worden met mogelijk 30 graden. En dat was het weerbericht van het Radio Nieuws.
10: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
11: Celebrating Life.

0: Neco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Happy Birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Boordevol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Lieselot van Prijsvrij.
4: Lot, je bent op de radio, hè?
3: Weet ik. Ik heb een belangrijke mededeling.
4: Over de vakantiegeld supersaleweken?
3: Ja, dat wou ik dus zeggen.
4: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
6: Hey, dat is Tom die net parkeert.
7: Hey, oh, sorry.
6: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Ik wil als dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Bestel je OBU op netlink.nl.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Hey buurman.
15: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
16: Stef?
15: Ja?
16: Waar bel jij nu mee aan?
15: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
17: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
18: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
19: Honda, the power of dreams.
20: Het is 9 uur.
21: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct met zijn werk in het Europees Parlement. Eickhout was met 17 jaar de langstzittende Nederlandse Europarlementariër. De Verenigde Staten dreigen de levering van olie en gas aan Europa stop te zetten vanwege nieuwe Europese klimaatregels. In het Duitse München is een echtpaar gearresteerd dat ervan wordt verdacht voor China te hebben gespioneerd. En het Britse ministerie van Defensie zegt dat Russische gevechtsvliegtuigen een Brits verkenningsvliegtuig boven de Zwarte Zee op gevaarlijke wijze hebben onderschept. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten. En dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: De Zonnebloem helpt gemeentes om stemlokalen toegankelijk te maken voor mensen met een lichamelijke beperking. Met een checklist waarmee je in 7 stappen ontoegankelijke situaties signaleert en oplost. Zo zorgen we er samen voor dat op 18 maart iedere stem wordt gehoord. Download de checklist op zonnebloem.nl/stemmen.
7: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
8: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
10: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
12: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
14: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
16: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
15: Oh, Otrium?
16: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
17: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
18: Pinksterdeals. Krijg vandaag 10% extra korting bovenop je Otrium-bestelling.
19: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
22: Vanavond verdwijnen de laatste buien via het oosten van het land.
0: Vanuit het westen breekt de zon nog even door en later op de avond wordt het op veel plaatsen droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht zal het zacht zijn met minima rond de 10 tot 13 graden. Plaatselijk kan wel wat nevel of mist ontstaan. Morgen begint met wolkenvelden, maar geleidelijk komt de zon er steeds beter door. Het blijft droog en vooral in het zuiden wordt het behoorlijk warm voor eind mei. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden op de Wadden tot lokaal 24 graden in het zuidoosten. Ook daarna schakelt het weer een tandje bij. Vrijdag wordt het op grote schaal zomers warm met temperaturen boven de 25 graden. In het weekend blijft het zonnig en droog. En zaterdag kan het in het zuiden zelfs tropisch warm worden met mogelijk 30 graden. En dat was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
0: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers. Praxis.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
6: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Aldi.
8: Jongens, eten.
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wi-Fi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
13: We denken na over een koophuis.
14: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
13: Bart, met die loopgroep?
14: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
15: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
16: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
17: Wie, ik?
16: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
17: Echt waar?
16: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
17: Dat is stoer van mij.
16: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon. Woehoe! Op sunweb.nl.
18: Gek op

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
1: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hey, ik kan niet werken vandaag.
7: Hoezo?
6: Sorry, het is WK.
8: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
9: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
11: Het is 10 uur.
12: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht ongeveer 30 asielzoekers op die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Te Apel. De Verenigde Staten dreigen de levering van olie en gas aan Europa stop te zetten vanwege nieuwe Europese klimaatregels. Die verplichten energiebedrijven om uitstoot van methaan te meten en terug te dringen. In het Duitse München is een echtpaar gearresteerd dat ervan wordt verdacht voor China te hebben gespioneerd. Een rechtbank in Pakistan heeft de doodstraf opgelegd aan de man die vorig jaar de 17-jarige TikTok-ster Sana Yousaf doodschoot. En dan het weer. Op steeds meer plekken wordt het droog. Het koelt af tot zo'n 10 graden en de zuidwestenwind neemt af. Morgen begint de dag bewolkt, maar later breekt de zon door en dan krijgen we te maken met zomerse temperaturen. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
13: Forever 49.
14: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
15: Celebrating life. 60s, 70s.

0: voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Wicker en Modifast.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rennen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
4: Vanavond verdwijnen de laatste buien via het oosten van het land. Vanuit het westen breekt de zon nog even door en later op de avond wordt het op veel plaatsen droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht zal het zacht zijn met minima rond de 10 tot 13 graden. Plaatselijk kan wel wat nevel of mist ontstaan. Morgen begint met wolkenvelden, maar geleidelijk komt de zon er steeds beter door. Het blijft droog en vooral in het zuiden wordt het behoorlijk warm voor eind mei. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden op de Wadden tot lokaal 24 graden in het zuidoosten. Ook daarna schakelt het weer een tandje bij. Vrijdag wordt het op grote schaal zomers warm met temperaturen boven de 25 graden. In het weekend blijft het zonnig en droog. En zaterdag kan het in het zuiden zelfs tropisch warm worden met mogelijk 30 graden. En dat was het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
1: Forever 49.
3: Celebrating life.

0: buurman.
1: Hé, hey, ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
1: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999.
6: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
5: Vertrouwd sinds 1999.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Daar zit Sophie. Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar. Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
11: Boost yourself.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
13: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed, thanks bo.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En actie, olifant!
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
17: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
18: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
20: Hoppa!
19: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3-sterrenslot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Bestel je OBU op netlink.nl.
21: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
22: Het is 11 uur.
23: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Rob Jette heeft Israël scherp bekritiseerd vanwege de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla, onder wie 3 Nederlanders. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht ongeveer 30 asielzoekers op die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Te Apel. Een Britse radiozender heeft per ongeluk gemeld dat koning Charles was overleden. En concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast na beschuldigingen van seksueel wangedrag. En dan het weer. Op steeds meer plekken wordt het droog. Het koelt af tot zo'n 10 graden en de zuidwestenwind neemt af. Morgen begint de dag bewolkt, maar later breekt de zon door en dan krijgen we te maken met zomerse temperaturen. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
2: 60s, 70s.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Hey, ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, het is WK.
3: Score nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging, 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Mijn maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
8: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Hey buurman.
12: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
11: Stef?
12: Ja?
11: Waar bel jij nu mee aan?
12: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
13: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
17: Zoveel money!
16: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
19: Vanavond verdwijnen de laatste buien via het oosten van het land. Vanuit het westen breekt de zon nog even door en later op de avond wordt het op veel plaatsen droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht zal het zacht zijn met minima rond de 10 tot 13 graden. Plaatselijk kan wel wat nevel of mist ontstaan. Morgen begint met wolkenvelden, maar geleidelijk komt de zon er steeds beter door. Het blijft droog en vooral in het zuiden wordt het behoorlijk warm voor eind mei. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden op de Wadden tot lokaal 24 graden in het zuidoosten. Ook daarna schakelt het weer een tandje bij. Vrijdag wordt het op grote schaal zomers warm met temperaturen boven de 25 graden. In het weekend blijft het zonnig en droog. En zaterdag kan het in het zuiden zelfs tropisch warm worden met mogelijk 30 graden. En dat was het weerbericht van het Radio Nieuws.
20: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
21: Celebrating life.

0: nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
4: Milner.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
7: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
6: Dus nog meer vakantie voor je geld.
7: Absoluut. Kortingen tot wel €450. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Heb jij ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
9: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
10: Honda, the power of dreams.
11: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rennen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Het is 12 uur.
10: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.